Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisiespelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50...

0: 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carrie, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carrie was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord, teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in het midden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze

0: Funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix FestiPass.
1: Zie, fitcheck maatje. We beginnen onderaan. Waar zijn de patas van? Ik loef het. Zie maatje.
2: Serrano.
3: Waar is die pata van? Waar is die brak?

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun

0: drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg.
1: Deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/festival.

gingen we naar het park. Toen zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/festival.

gingen we naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: positie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory Collision 9, live vanuit Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër, Milos Petchenjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk, de nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
3: It's complicated.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/festival.

0: Ja, en de lat hoog leggen voor jezelf, dat kan je downfall zijn, maar dat kan natuurlijk ook een blessing zijn. En voor de gast die tegenover mij zit, is het helaas toch een beetje dat eerste geworden. Hij zat 8 jaar in de cel, hij keek in de gevangenis de dood recht in de ogen aan. En nu heeft de Utrechtse Steve zijn hele verhaal op papier gezet en dat leest hij in zijn boek Plofkraker. Welkom, Steve. Dat je hier bent. Goed dat je hier bent.
1: Ja, leuk voor de uitnodiging.
0: Ja, welkom. Laten we even beginnen bij het begin. Het leek eigenlijk een beetje alsof je alles had op een gegeven moment in het leven. Je bent natuurlijk bokskampioen geweest, Nederlands bokskampioen. Ja. Toch was je niet helemaal gelukkig.
1: Nee. Ja, alle liefde en aandacht gekregen. Tot op het bot verwend geweest altijd. Gelukkig in de liefde. Net een eigen huis. Het kon eigenlijk niet op.
0: Hmm.
1: Maar ik miste toch bepaalde spanning. Ik wilde het ook gewoon graag goed doen, terug doen voor mijn familie die me altijd alle liefde en aandacht hebben gegeven. Dus ik ging die lat extreem hoog leggen.
0: Ja.
1: En ik had wat tegenslagen te verduren. Ik werd ziek, waardoor mijn boksdroom eigenlijk kwam te vervallen. Daarna heb ik een hele lange tijd voor een vastgoedbedrijf gewerkt. Echt voor miljoenen aan huizen verkocht. Uiteindelijk stopte dat ook. Het was een recessie gaande. Daarmee viel als het ware weer een droom in duigen. En toen was ik ongeveer 25 jaar en toen dacht ik bij mezelf, ja, wat heb ik nou gepresteerd? Hoe kan ik dit zo snel mogelijk gaan fixen? Ik loop achter op de rest, wat eigenlijk gewoon bullshit was.
0: Mm.
1: Maar hoe ga ik dit rechtzetten?
0: En dat gevoel van achterlopen, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen.
1: Ja.
0: Je had het net ook even over spanning. Op een gegeven moment ben je eigenlijk die spanning een beetje gaan zoeken in de verkeerde dingen.
1: Ja.
0: En ben je uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen.
1: Ja.
0: Kan je vertellen hoe dat is gebeurd?
1: De jongens om me heen. Ik kom uit een achterstandswijk. Die zat al midden in het criminele circuit. Die waren echt heel erg bezig op dat moment met plofkraken. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik was altijd aan het werk. Echt dag in dag uit. Ik maakte echt extreem lange dagen. Ik werkte voor mezelf. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik sta hier buiten in de kou, in de regen te werken. En de jongens om me heen, mijn familie, mijn vrienden, die lopen zwaar binnen. Ik zeg, ik doe iets verkeerd. Misdaad loont niet. Misdaad loont niet. Ja, ik zie het niet om me heen. Ik zie gewoon dat misdaad loont. Een rij dikke waggies gaan iedere dag, doen ze de leukste dingen. Ze gaan 6 keer per jaar op vakantie. Ik doe iets niet goed, dat dacht ik. Maar toen ben ik eigenlijk gezwicht voor het snelle geld.
0: Ja, voor het snelle geld. Uiteindelijk heeft het je 8 jaar van je leven gekost, mag ik wel zeggen.
1: Ja,
0: inmiddels
1: zeker.
0: Ben je alweer een tijdje vrij. Als je nu terugkijkt op die tijd, wat zou je dan mensen willen meegeven die misschien... Ik denk dat er nog steeds best wel veel mensen zijn die een beetje zo denken als jij dacht van... Ja, er zijn ook heel veel mensen die niet worden gepakt.
1: Ja. Nou, ik ken de echte keerzijde ervan. Ik heb natuurlijk 8 jaar lang in de gevangenis gezeten. En geloof mij, het zijn misschien maar een paar procent. Maar ook echt over een paar procent die er goed vanaf zijn gekomen. Ik heb zoveel jongens gezien die echt een goed leven hebben gehad buiten. Maar vaak is dat echt van een hele korte duur. Mm. Dus dan praat ik over misschien een half jaar, een jaar. Of misschien wel veel korter dan dat. Uiteindelijk lopen ze bijna allemaal tegen de lamp.
0: Ja.
1: Ik ook.
0: Goede boodschap ook om aan mensen mee te geven.
1: Ja.
0: Even over je boek.
1: Ja.
0: Wat is voor jou zo belangrijk? Waarom was het zo belangrijk om dat boek te gaan schrijven?
1: In eerste instantie voor mezelf. Ik had natuurlijk veel tegenslagen. Ik dacht bij mezelf, ik ga het van me afschrijven. Ik zat op een gegeven moment in een isoleercel. Ik zat helemaal onder de wonden, brandwonden. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga het van me afschrijven. Mm. En gaandeweg dacht ik bij mezelf, ik heb zoveel shit doorstaan. Weet je, al mijn tegenslagen. Ik van nature sprak ik daar niet echt over. Maar toen dacht ik bij mezelf, ik ben niet de enige met tegenslagen. Sommigen hebben, iedereen krijgt dat in zijn leven te maken. Dan wel groot, dan wel klein.
0: Ja.
1: Toen dacht ik bij mezelf, ik ga die tegenslagen gewoon allemaal op papier zetten. Ik ga mijn eerlijke verhaal doen. En hopelijk kan een ander die dat dan leest, zoals ik dat ervaren heb, al mijn tegenslagen bij elkaar rapen. En van iets negatiefs iets positiefs proberen te maken. Dus nu, van al die negativiteit, alles wat ik doorstaan heb, het geeft me echt enorm veel kracht en motivatie. In alles wat ik doe, iedere dag. Ja,
0: dat mooi is om het te horen.
1: Ja.
0: Uiteindelijk zit er toch nog een keerzijde ook weer aan de keerzijde die je al hebt meegemaakt. En dat is dat je nu een heel ander perspectief hebt misschien dan andere mensen.
1: Min en minus plus.
0: Ja. Mooie boodschap. Steven, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor het langskomen en ook voor je openheid. Ja. Waar kunnen mensen je boek checken?
1: www.plofkraken.nl. Dat is, ja, dat is mijn site. En ja, als ze een bestelling doen, ik zet er voor iedereen eventjes een persoonlijk tekstje
0: in. Een krabbeltje in.
1: Ja, toch?
0: Leuk. Nou, Steven, bedankt. En als je dus nu luistert, www.plofkraker.nl was het,
1: hè? Dankjewel. Ja, dat is hem. Fun
2: X. How do you guys have so much aura? It's like everything you do, like the way you walk, the clothes, the way you talk. Hey.

0: Blok.
1: Stel je even voor, hè, je wordt gewoon zonder telefoon gedropt midden in Afrika. Je moet overleven bij een stam. Dat was gewoon het leven van 12 influencers. Voor wie het natuurlijk ook nog extra moeilijk is om zonder social media te moeten leven. In het programma Ticket to the Tribes.
2: Onder mijn schoen.
3: Oh, wat doet hij, man? Helemaal lijp, man. Je bent helemaal...
2: Nee, wat doet? Luister, papa. Luister, dit gaat mij te ver.
4: Hij vat gewoon met zijn blote handen die poep vast. En toen wou hij ook nog dat wij het na gingen doen. Ah, luister, dit is echt te gek, hoor.
1: Nou, de man tegenover mij zit al helemaal te lachen. Een van de strijders die eraan meedeed. Goudje, get paid in the building.
5: We zijn er.
1: Waarom moet je zo lachen als je dit terug hoort?
5: Omdat dat moment wat je net afspeelde, die clip... Ik weet gewoon nog precies wat er gebeurde, snap je? Dus ik had zo'n grote droom onder mijn schoenen. Nee, man, dat was echt verschrikkelijk.
1: Godverdamme.
5: Ja.
1: We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over alles wat je voor craziness hebt meegemaakt daar.
5: Mm-hmm.
1: Maar het bijzondere is, je wist niet waar je aan mee ging doen.
5: Nee, dat wist ik helemaal niet gewoon.
1: Als jij nu wist waar je aan mee zou gaan doen, had je dan nog steeds ja gezegd?
5: Ja, maar ook weer nee. Maar ik zou meedoen voor 2 dagen. Ik zou meedoen voor 2 dagen. Niet zoals...
1: Ja, niet zo lang.
5: Nee, niet zo lang. Maar voor de ervaring zou ik het zeker wel.
1: Ja.
5: Maar na 2 dagen moet je me gewoon weer terugsturen naar het vliegtuig, man. Om weg te gaan.
1: Maar je was enthousiast bij het begin. Best wel veel mensen die waren chagrijnig of die zagen er tegenop of whatever. Maar jij had echt een glimlach op je gezicht. Heb je uiteindelijk dus wel eigenlijk te vroeg gejuicht?
5: Nee, op dat moment had ik echt het gevoel van welkom to Afrika, snap je? Van, die mensen waren echt gewoon fucked up. Zie je, mijn mede-collega's in Afrika. Maar je komt jezelf wel snel tegen, zeg maar. Op dat moment is het gewoon fatsoen, snap je? Je denkt, yes!
1: Ja.
5: Maar daarna is realiteit.
1: Ja, want de realiteit was 43 graden, als ik het goed zeg.
5: Ja.
1: Je moest overleven met helemaal niks bij een stam die je niet kent.
5: Mm-hmm.
1: Hoe heb je er uiteindelijk deze trip ervaren?
5: Als heel warm. Echt heel warm. 43 graden is geen grap, hè?
1: Nee.
5: Dat is echt gewoon warm. En ik heb het ervaren als les. Maar ook van, oké. Je moet echt waarderen wat je wel hebt, snap je? Mm. En, ik ben heel blij met mijn kussen. Ik ben heel blij met mijn wc. Ik ben heel blij met mijn badkamer. Dus dat is daar allemaal niet.
1: Neem ons even mee in jouw dieptepunt. Wat was echt een moment dat je dacht van, yo, dit is heftig?
5: En dat is waarom ik moest lachen net. Dat is gewoon toen ik in die poep stond. En dat is voor hun, voor de Himba's echt een gereedschap, is een bouwmateriaal. Met die koeienpoep, daar maken ze de hutten van waar je in slaapt.
1: Oh,
5: ja, dus voor mij was het echt... Dus ik stapte erin en ik schrok gewoon. Ik zei, nee, maar dat ga ik niet doen. Kappen met dit. Maar hij zegt, jawel, je moet het van je schoen afrapen. Rollen. En dan tegen het huis aanzetten. En kijk, dat geeft... Kijk, hier in Amsterdam, of wat dan waar je ook bent, als je poep staat, denk je, tering, maar wat is dit? Maar dit wil ik echt niet aan mijn schoen. Je gaat voor alles eraan doen. Je loopt in zand, aarde, je klopt, je stampt hem. Maar bij hun moet je het van je schoen afpakken. Rollen. En op het dutje weer zetten.
1: Godverdamme. Ja,
5: ja.
1: Je zegt net ook, het was ook wel een les.
5: Ja.
1: Wat is die les die je daar uit Namibië hebt meegenomen uiteindelijk weer naar Nederland?
5: Dat als je iets niet hebt, dat je er blij mee moet zijn. En als je het wel hebt, dan moet je het gewoon accepteren.
1: Mm.
5: Want wat er niet is... Ja. Als ik terugdenk aan die tijd en ik zie hoe hun leven daar... Kijk, hun kennen ons leven hier weer niet.
1: Mm.
5: Dus voor hun zou het waarschijnlijk een comfort zijn van... Hey, weet je wat, ik zet die douche aan en ik loop naar binnen. Maar daar weet niet. Dus wat ik heb geleerd is van... Ik moet wel echt blij zijn en waarderen wat ik nu al heb. En wat ik niet heb... Moet ik ook gewoon accepteren.
1: Het is toch wel echt die ultieme boodschap die je vaak meeneemt uit zo'n land, hè?
5: Ja, zeker weten.
1: Dat je
5: weten.
1: Ziet met hoe weinig mensen eigenlijk leven.
5: Mm-hmm. Maar aan de andere kant, ze zijn ook heel rijk aan andere dingen.
1: Mm.
5: Aan vee. Dus ik denk... Als
1: vlees
5: ik hier,
1: genoeg.
5: Ja, dus ik denk als ik hier zou wonen en ik heb 40 geiten, 30 koeien, hoeveel kippen. Ja, dan ben ik ook gewoon rijk.
1: Ja.
5: Dus
1: ieder voordeel heeft zijn nadeel, zou ik
5: zeker
1: dan maar zeggen. Goudje, dus thanks sowieso voor coming.
5: Yes.
1: Het programma, vanaf wanneer is het te checken? Of is hij al te checken?
5: Het is al te checken. Vanaf afgelopen vrijdag zijn we online gegaan.
1: Oh ja.
5: En dan staan de eerste 3 afleveringen. Dus,
1: op Prime Video,
5: op Prime Video. Dus iedereen moet hem gaan checken gewoon. Het is gekke
1: werk. Ga op zoek naar dat moment met die poep onder de schoen. Dat ga ik in ieder geval wel doen.
5: Yes.
0: be on the beat.

0: Ze zeggen wel eens dat iedere ouder maar wat doet tijdens de opvoeding. Maar hoe voed je je kinderen op als je opgroeit tussen twee culturen? Voor Suyen begon het met een zoektocht naar herkenning. Ze zocht online naar andere Curaçaose ouders die open spraken over opvoeden, emoties en de uitdagingen van het ouderschap. Maar die kon ze eigenlijk bijna niet vinden. Dus besloot ze zelf die stem te worden. En inmiddels kijken duizenden mensen naar haar video's en is ze voor veel ouders en kinderen een vertrouwd gezicht. En dan kan ze jezelf veel meer over vertellen. Suyen, welkom.
1: Hoi, dankjewel.
0: Hey, leuk dat je even wil bellen.
1: Ja.
0: Je begon met... Ja, zeker. Je begon met zoeken naar herkenning. Waarom deed je dat?
1: Nou, er kwam een moment in mijn leven als werkende moeder waarop ik uitgeput raakte. Ik was best wel uit balans op verschillende vlakken en ik dacht, ja, ik kan toch niet de enige zijn die zich zo voelt. En alles wat ik online zag, dat was zo mooi en perfect. Maar ik had juist behoefte aan iets puurs, rauw en kwetsbaar. Dus ik besloot, als dat er niet is, dan moet ik het zelf maar worden.
0: Ja, heel goed. Nou ja, en dat was ook een goed idee, want je hebt superveel volgers nu op TikTok.
1: Ja, dat klopt.
0: En je probeert een middenweg te vinden tussen de Nederlandse openheid en het respect waarmee jij bent opgevoed. Hoe ziet die balans er bij jou thuis uit?
1: Nou, bij ons is er alle ruimte voor emoties en eigen inbreng. Maar ik heb ook een heel duidelijke structuur en sturing wat ik aanbreng. En die basis van respect en bepaalde normen en waarden, dat neem ik mee uit mijn eigen cultuur. Want respect zit bij ons, Curaçao, zit dat in taal en in gedrag. Alles is bespreekbaar, maar de manier waarop we dingen bespreken, dat is voor mij heel erg belangrijk. Je mag boos, je mag verdrietig zijn, maar we blijven elkaar met respect behandelen. En dat is voor mij de juiste balans.
0: Ja, mooi. Je had het net ook over taal. Je dochter spreekt jou en haar vader aan met u.
1: Ja.
0: De video waarin dat te zien is, die maakte echt heel veel los. Hoe komt dat, denk je?
1: Nou, ik merk dat veel mensen online vanuit hun eigen bubbel reageren. Dus als er iets anders is dan wat zij gewend zijn, dan ontstaat er snel onbegrip. En ik denk dat men soms vergeet dat er zoiets bestaat als diversiteit en cultuur. Want het is makkelijk om online te oordelen. Maar ik probeer juist met mijn video's een deur te openen naar een ander perspectief. Want als we allemaal op onze eigen eilandje blijven, dan leren we niks nieuws. Dus ik hoop te laten zien dat we ondanks onze verschillen elkaar, ja, met respect kunnen blijven behandelen.
0: Ja, mooi. Heel belangrijk. Ja. Hey, en jij en de vader van je dochter zijn uit elkaar. Je krijgt best wel veel kritiek over hoe je omgaat met het co-ouderschap. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Nou, wij gaan heel vriendschappelijk met elkaar om. En mensen vinden daar zeker wat van.
0: Maar hoezo?
1: Ja, mensen vinden dat het verwarrend is voor het kind. Of dan kunnen jullie net zo goed bij elkaar blijven. Dat is wat ik heel vaak hoor. Maar ik wil juist laten zien dat een breuk niet gelijk hoeft te staan voor ruzie. Je kunt met respect een heel gezond team vormen voor je kind. Wij zijn allebei namelijk kinderen van gescheiden ouders. Dus we weten hoe dit kan voelen voor een kind. En we doen het niet voor onszelf. We doen het juist voor ons kinderen. En ja, met mijn content hoop ik een positief steentje bij te dragen aan de mooiere willen voor onze kinderen. Ik hoop dat meer ouders dat bijvoorbeeld volgen en voelen dat ze er niet alleen voor staan.
0: Ja, mooi. Ik vind het sowieso heel mooi dat je zo open bent en dit ook allemaal online plaatst.
1: Ja, ik ben heel erg trots dat ik dit op mezelf, dat ik dit doe. Het vergt wel, ja, een beetje lef, maar ik denk dat heel veel van ons dat we ons wel zo voelen, maar niet durven. Dus ik hoop dat meer ouders dit zullen doen.
0: Ja, zeker. Het zorgt natuurlijk ook voor de herkenbaarheid waar jij destijds zo naar zocht. En dat geef je nu ook zelf aan andere mensen dan.
1: Klopt. Ik zie heel veel positieve reacties. Nou, ook tegenwoordig wat minder negatieve. Maar ja, op dit moment is het alleen maar positief. En ik hoop dat wij samen positiviteit kunnen door blijven voeren.
0: Ja, zeker. Laten we dat houden zo. Hey, dankjewel dat je er was.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt voor het hebben van mij.
0: Hey, wil je nou meer weten over Suyen en deze video? Check dan Suyen haar TikTok @SuyenH of check de link op de Phanix website.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Funix.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: 10 tenders, alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory Collision 9, live vanuit Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petchenjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk, de nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
7: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je

0: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
1: We love you, president.
0: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Phonix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonix Festipass. Meer info, check phonix.nl/festival.

Rennen op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouw aan naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Want haar kast is als we paarsen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de

0: Je hoorde hem de hele week met zijn tune, Hoe lang nog hier aan de blok. En nu is dan eindelijk moment aangebroken waar ik al de hele week naar uitkijk. Deze Rotterdammer is hier aangeschoven in de studio samen met zijn featuring Fully Load. En straks gaan we gezellig met hem kletsen. Maar eerst gaat hij ons blessen met een live performance. Balans, ben je ready?
1: Jazeker man, let's get it.
0: Ik ben ook ready, ja, let's go.

0: balans, load.
1: Yes! Woo! Hey, supergoed gedaan.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Hoe vond je het zelf? Heb je ook genoten?
2: Jazeker, man. Ik heb zeker van genoten. En ja, op naar meer, zou ik zeggen.
1: Ja?
2: Jazeker.
1: Jij denkt, doe het gewoon nog een keer.
2: Ja, 100%.
1: Heel leuk. We gaan meteen even kletsen. Kan je ons gelijk even meenemen in waar je tune over gaat?
2: Oh, jazeker. Kort en krachtig. Deze tune gaat over mij en mijn vrouw, die ik heb leren kennen. En het gaat als volgt. Zij was moeilijk. Ik twijfelde heel veel, dus ik moest heel lang achter de raam. En uiteindelijk, toen ik haar had, heb ik deze liedje geschreven.
1: Twijfelde ze over jou?
2: Ja, twijfel over wie achter de persoon zit, wie de persoon is.
1: Ah.
2: Je weet toch? Dat is normaal. Elke vrouw mag twijfels hebben, je weet toch?
1: Dat is waar, dus je moest echt even werken.
2: Ja, zeker.
1: En, nu heb je er.
2: En 100%. Vasthouden ook.
1: Ah, fijn, mooi. Hey, je artiestenaam Balans heeft best een bijzondere betekenis, hoorde ik. Vertel me.
2: Klopt. Ik ben jarig op 22 oktober.
1: Mm-hmm.
2: Dat is de laatste dag van mijn sterrenbeeldweegschaal. En ik heb heel veel dingen meegemaakt. Goed als in kwaad. En ik heb mijn balans erin weten te vinden. Dus vandaar balans.
1: Mooi. Jij lijkt nu best wel een gevoelige jongen eigenlijk, hoe je dit zo zegt. Diepe betekenis.
2: Als ik eerlijk mag zijn. Ja, klopt. Ik ben ook een gevoelige jongen.
1: Mm-hmm.
2: Opgevoed door een moeder natuurlijk alleen. Geen vader. Alleen tantes en zusjes. Dus groot hart. Maar ja, moet soms ook taai kunnen zijn, dus dat hebben we ook.
1: Ja. Hey Balans, hoe zou je je eigen sound omschrijven?
2: Diversiteit. Ik hou niet van ergens blijven hangen. Ik vind dat niks. Ik hou van, hoe kan ik dat zeggen, experimenteren, weet je. Ik hou van elke sound. Brazilian funk, UK. Ik heb Franse muziek zelf ook, dus ik probeer van alles te doen en ik probeer divers te blijven. Want ja, weet je, unieke sound is moeilijk te vinden deze tijd, want er zijn heel veel mensen die bezig zijn. Dus als ik dan bij één ding ga hangen, is het moeilijker, vind ik. En ik denk dat het makkelijker is als ik gewoon divers blijf.
1: Exciting, oké. Er staat nog een artiest op je tune, Fully Load. Jij ook welkom.
3: Ja toch, hartelijk dank.
1: Leuk dat jij er ook bent.
3: Ja toch, dank.
1: Hey, vertel, hoe is het om met Balans samen te werken?
3: Het is een fijne samenwerking. Ik ken deze jongen al een aantal jaren.
1: Mm-hmm.
3: Dus die samenwerking is gewoon als een klikje toch.
1: En hoe komt dat dan, dat die klikker dan zo is? Kan je daar een vinger op leggen?
3: Ja, makkelijk, makkelijk. Ja, ik maak nu ook al een aantal jaren muziek, dus voor mij is het easy peasy.
1: Nice, fijn, oké. Hey Balans, wat kunnen we de komende tijd allemaal van je verwachten?
2: Ik ben nu bezig toevallig met een project. Het moet een groot project gaan worden. Kalamaan. Ik ben nu al mijn content aan het schieten. En ik ben bezig met de clip achter de schermen.
1: Mm-hmm.
2: En ik denk juli, augustus. Kunnen jullie een nieuwe tune verwachten en met visuals.
1: Spannend.
2: Jazeker.
1: Leuk. Oké, nou we gaan het zien. Hey, superleuk om je beter te leren kennen. Blijf nog even zitten, want ik ga je zo meteen voor een paar lastige muzikale keuzes zetten.
2: Ja, tuurlijk.
1: Leuk hè?
2: Ja hoor.
1: Oké.

0: Nog steeds hier bij mij in de building, Balans.
1: Yo, yo.
0: Ja, en je hoort hem de hele week met zijn tune, Hoe Lang Nog. Heel gezellig dat je er nog steeds bent.
1: Jazeker.
0: Hey, we hebben net je tune live gehoord en ik heb je al wat beter leren kennen. Maar ik wil je graag nog wat beter leren kennen. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe goed jij bent in het maken van keuzes. Je moet lachen.
1: Leuk, ja, zeker.
0: Ben je daar niet zo goed in?
1: Ik durf daar geen antwoord op te geven. Laten we kijken.
0: Dat is echt al genoeg.
1: Ja, nee.
0: Hey, en muzikale keuzes. Wanneer je muziek maakt, dan moet je natuurlijk best wel vaak ook muzikale keuzes maken.
1: Ja. Ja, met muzikale keuzes. Ja, dan zeg ik eerlijk, ben ik wel moeilijk.
0: Oké.
1: Wel makkelijk in wat ik wil, maar moeilijk in wat ik wil horen. Als ik dat logisch klinkt.
0: Ja.
1: Okay,
0: I guess. Ja. Hey, wat we gaan doen. Ik heb hier een paar van je favoriete artiesten voor me. En die artiesten die ga jij blind ranken.
1: Okay.
0: Van 1 tot en met 5. Dus op 1 zet je de artiest die jij het hardst vindt. En op 5 die jij het minst hard vindt. Maar je weet dus telkens niet wie de volgende is. Snap je? Ben je ready?
1: Ja.
0: Okay, let's go.

0: zijn er bijna.
1: Ronnie, en het gaat dus niet om de tune, het gaat om de artiest.
2: Dan zet ik Ronnie op 1, want sound gewoon, zijn sound is werelds, je weet toch? Het gaat echt alle kanten op en het Ronnie is volgens mij de enigste met 80 layers en zo op een spoor, dus je weet toch? Dus Ronnie sowieso op 1.
1: Maar je weet niet wie er gaat komen.
2: Nee, dat maakt niet uit.
1: Zeg gewoon volledig vertrouwen.
2: Ja.
1: Oké, love it. Dit is de

0: ik weet sowieso wie nog gaat komen. Ik weet wie jullie van mij hebben. Hij moet op 2, 100%. Even kijken. Dan zet ik hem toch op 3.
1: Oké, GP komt op 3.
0: Ja.
1: En je zegt.

0: Zag je het aankomen?
1: Ja, ik heb een verkeerde keuze gemaakt al.
0: Ja, Tory Lanez.
1: Ja, ik zat Tory eigenlijk op inzetten, maar dan ben ik wel eerlijk, dan is hij toch wel twee. Want hij en Ronnie zijn toch wel mijn... ja, is echt mijn smaak, mijn muziek, mijn manier van muziek maken. Dus...
0: En wat doen zij wat jij dan zo nice vindt, wat echt zo bij jou past?
1: Ik denk gewoon de vrijheid in hun lyrics, in de zin van... We hebben heel veel stoere, heel toch stoere gozers, maar weinig durven, je weet toch, gewoon eerlijk te zijn over, je weet toch, liefde.

0: durft het gewoon te doen en je gaat hem begrijpen in dat stukje, zeg maar. Dat hoeft niet gelijk te zeggen dat hij zo is.
1: Mm-hmm.
0: Mooi. Heel mooi.
1: Ook mooi hoe je dit zegt.
0: Ja, toch?
1: Oké, de laatste, die komt dus sowieso op 5.
0: Ja,
1: heb je een vermoeden?
0: Ik zeg je eerlijk, ik ga gewoon zijn naam noemen. Als het Archie...

0: seizoen. Ik vind het gewoon prachtig, weet je. Is gewoon, ja, maar ik weet niet. Het is gewoon een goede voorbeeld, man. Hij is gewoon een goede voorbeeld. Ook gewoon voor de wereld, vind ik, denk ik.
1: Maar maakt een goed persoon dan ook meteen een goede artiest? Zeg maar,
0: ja,
1: zie je
0: zeker.
1: Dat samen?
0: Waarom door de grappigheid die hij heeft, zeg maar. Mm-hmm. Zijn liedjes, zeg maar, nog fijner om

0: vind ik.
1: Nice. Nou, jouw lijst ziet er nu dus zo uit. Op 5 heb je RC, op 4 heb je Travis Scott, op 3 heb je GP, op 2 heb je Tory Lanez en op 1 heb je Ronnie Flex.
0: Ja.
1: Do you agree?
0: Yes, I agree, jammer genoeg. Maar RC, jezelf, man. Love, big up naar jou, man.
1: Ja, je denkt als hij luistert, denk
0: ja,
1: je,
0: ja, als hij luistert. Ja, man.
1: Hé, hey, goed gedaan. En Balans, superleuk dat je er was. Waar kunnen mensen je checken?
0: Jullie kunnen me checken op TikTok, Balans Skill. Jullie kunnen me checken op Instagram, ook Balans Skill.

0: dankjewel iedereen voor het luisteren. En dankjewel Phonix voor mij uitnodigen. De gezonde spanning is nog niet eraf, hoor ik.
1: Dat is oké. Neem lekker je tijd. Hey, Balans, dankjewel.
0: Alsjeblieft.

7500 kinderen en één podium. Dit was de derde editie van Sing & Dance Up in Rotterdam Ahoy. Daar zongen en dansten basisschoolleerlingen uit heel Nederland samen met artiesten zoals Maan, Kleine John en Chavante en Paul Sinha. Ik was er natuurlijk bij en dit is hoe het er naartoe ging.

0: Maatje.
1: Schreeuwen door de straten, samen gaan. Feesten tot de lichten uit.
2: Terwijl de kinderen nog bezig waren en de energie door de zaal gierde, vroeg ik vakdocent Arista Alosery hoe zij de sfeer beleefde en wat zij zo belangrijk vindt aan dit event. Kan je de sfeer een beetje omschrijven?
3: Ja, de sfeer is explosief. De kinderen hebben er zin in. Ja, je moet je voorstellen, 7500 kinderen bij elkaar die zingen en dansen. Dus het was luid, maar het was zo energiek. En alle kids hebben zo ongelooflijk goed meegedaan. Het was echt zo vet. Een event als Sing & Dance It is belangrijk voor de kinderen. Omdat er hier vandaag heel veel kinderen waren die normaal niet zo snel bij een concert komen. Die niet vaak naar een theater gaan, die niet vaak naar een museum gaan, dus die minder in aanraking komen met kunst en cultuur. En die hebben vandaag zo'n ervaring mee gehad, dat ik zeker weet dat zij thuis gaan vragen van, goh, mag ik een keer vaker naar een concert? Mama, papa, mag ik misschien op muziekles? Mag ik op dansles? Dus zo'n ervaring als vandaag, dat inspireert hen ook om zelf met kunst en cultuur aan de gang te gaan.
2: Backstage sprak ik ook met kleine John en Chavante en zij deelden nog iets heel bijzonders over wat deze dag nou eigenlijk voor de kinderen betekent. Luister maar.
4: Kijk, je hebt veel kinderen die kunnen zichzelf niet uiten, maar door zingen en dansen wel. Dus dat is eigenlijk zijn uitlaatklep voor alles wat ze nog in hun hoofd hebben, dat ze niet echt naar buiten kunnen brengen. Ja. En ik zie dat ook hier, hoe ze meeschreeuwen. Je hebt misschien kinderen die meestal in de klas heel erg stil zijn. En vandaag heb je ze gewoon zien springen, dansen, zingen. Snap je? En dat is wat muziek en dansen doet.
2: Wat hoop je dat ze nooit meer gaan vergeten van vandaag?
4: Plezier, dat ze de plezier van vandaag gewoon nooit meer gaan vergeten. Dat dit gewoon een core memory wordt voor hen gewoon.
5: Ook als ze ouder worden, ja, dat ze dit meenemen.
4: Hé, wist je nog, we waren ahoy, dat was echt leuk en we hebben echt genoten. Weet toch, als je later ouder wordt, word je wat rustiger, word je wat nonchalanter.
5: Klopt.
4: Nu zijn ze gewoon lekker kind, zijn ze lekker vrolijk, zijn ze lekker blij en dat moet gewoon een core memory worden gewoon.
2: Waarom was het zo leuk?
6: Omdat we Maan konden zien en kleine John.
7: Ja, we konden gewoon de artiesten zien en we zaten te kletsen, dat was wel leuk. En dan moeten we geen rekenen en spelling doen, gewoon dansen en zingen.
2: Ja, was dit leuker dan rekenen en spelling?
7: Ja, heel leuk en ze zongen echt heel goed, de artiesten. Het was super leuk. Echt de leukste dag van mijn hele leven bijna.
2: Wat is echt iets dat je dacht, wauw?
8: De confetti en de vuur en ze gingen allemaal heel goed dansen.
2: Als je een cijfer moest geven van 1 tot 10, wat zou je dan geven?
8: 0 tot

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funx FM op TikTok.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Zin in een visa? Check dan nu het subchannel Funx Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory Collision 9, live vanuit Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk, de nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.

0: rende Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werden tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/festival.

0: Annelijn.
1: Ja, live vanuit de stad Schouwburg hier in Utrecht, waar we aanwezig zijn bij L3B Boost, de Sports Edition event. En een van de sprekers vanavond is niemand minder dan Eljero Elia, inmiddels ook bij mij aangeschoven. Welkom! Superleuk dat je er bent, sowieso.
2: Jawel, dankjewel.
1: Ik denk dat mensen je kunnen kennen als oud-profvoetballer natuurlijk. Maar je bent veel meer dan dat. Je bent ook ondernemer inmiddels. Je bent DJ. Ja, hoe zou je jezelf omschrijven inmiddels?
2: Rustige vader.
1: Rustige vader gewoon, that's it.
2: Ja, nee, ik volg gewoon mijn passie. Ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind. En, die dingen die je hebt opgenoemd, die komen ervoor.
1: Ja, we beginnen eigenlijk vanavond bij elke spreker met dezelfde vraag. Wat motiveert jou als het allemaal even tegen zit?
2: Mijn kinderen.
1: Ja?
2: Ja, daar haal ik het meeste plezier uit. Meeste kracht. Mm. En ik wil ook een voorbeeld voor hen zijn. Dus je probeert elke dag een betere vader te worden. Een betere man. Alles probeer je te verbeteren.
1: Mooi. Ja, mooi antwoord. Ik kan me ook voorstellen, sowieso als voetballer krijg je veel kritiek. Veel negatieve reacties. Eigenlijk, je kan niks goed doen. Lijkt het af en toe wel een beetje. Hoe ga jij om met kritiek?
2: Ik haal er daar juist mijn power uit, man.
1: Ja?
2: Echt. In het begin had ik heel veel moeite. Zag ik achter elke boom zag ik een vijand staan. En toen, zette mezelf ook vaak als slachtoffer.
1: Mm.
2: Toen dacht ik, hey, laat me proberen om te draaien. Laat mezelf niet meer als slachtoffer zien. Laat mezelf niet meer in zulke posities proberen te zetten.
1: Mm.
2: En vanaf toen ik dat ging doen, ging ik alleen maar vooruit.
1: Toen ging het alleen maar up.
2: Up. En ik denk dat ik een leuke carrière heb gehad.
1: Ja, het WK staat voor de deur. We kunnen natuurlijk niet vergeten, jij bent in 2010 nog, heb je er nog gestaan op het WK. Hoe ging jij om met de druk van zo'n grote prestatie als team?
2: Ja, als ik het nu vertel, dan gaan mensen denken van ja, die is gek in zijn hoofd.
1: Nee, ik denk dat niet hoor.
2: Voor mij was het meer een uitdaging. Ik denk dat ik niet zoveel heb meegekregen wat er allemaal om me heen gebeurde. Ik was meer van, ik moet die boys van de wijk eventjes laten zien van, jeetje toch, dat ik iemand een pannen kan geven of zo, dat ik iemand een schaartje kan geven.
1: De jonge Eljero kwam even naar boven op dat moment.
2: Ja, ja. En zo heb ik eigenlijk altijd heel mijn carrière gespeeld. Alleen maar acties maken, in teamverband. Proberen balbezit te houden en functionele techniek.
1: Mm-hmm.
2: En dat heb ik eigenlijk zo mijn spel gehouden. Dus ik was altijd van de acties. En dat probeerde ik gewoon zo functioneel mogelijk te maken voor mijn team en voor mezelf. Zodat we wedstrijden konden winnen.
1: Ja, je spreekt echt als een sportsman. Dat ben je natuurlijk ook in hart en nieren. Maar op een gegeven moment stopt dan je sportcarrière. Hoe ga je dan met die switch om, zeg maar?
2: Ik heb letterlijk altijd gedaan wat ik wilde. Ook tijdens mijn voetbalcarrière. Muziek gemaakt, vanaf jongs af aan. Muziek blijven maken.
1: Was je er dan ook altijd misschien onbewust of wel bewust al mee bezig van, ja, mijn voetbalcarrière kan ooit stoppen?
2: Ik was er bewust mee bezig.
1: Mm.
2: Ik zei altijd gewoon van, ik doe letterlijk wat ik leuk vind. En dat heb ik gedaan. En nu doe ik dat weer. Ik heb mijn eigen kledingmerk gehad tijdens mijn voetbalcarrière. Muziek gemaakt tijdens mijn voetbalcarrière. En nu ben ik weer in het trainerschap.
1: Ja.
2: En net mijn VC3 afgerond. En volgend jaar word ik trainer bij Aden Nagel onder 14 hoofdtrainer.
1: Wauw, congratulations.
2: Dankjewel.
1: Ja, heel nice. Hey, je wordt trainer dus van wat onder 14, zei je?
2: Onder 14, ja.
1: Jonge jongens.
2: Ja.
1: Als je denkt aan Eljero toen hij onder 14 was, is er dan een les die jij graag had willen leren die je graag aan die jongens gaat meegeven?
2: Alles. Ja, ik zat er. Ik zou niet alles aannemen. Ik zou natuurlijk ook zelf iets hebben. Maar de dingen die de trainer mij zou zeggen, ik dan, heb het allemaal meegemaakt. Ja, ik zou heel veel aannemen.
1: Mm. Ja, nou mooi. Ja. En heb je tenslotte nog een gouden tip voor, je bent natuurlijk ondernemer, investeerder kan ik ook wel zeggen. Voor mensen die een beetje money willen gaan investeren, misschien ook iets voor zichzelf willen beginnen?
2: Sparen.
1: Ja?
2: Ja, op dit moment is het echt sparen, man. Alles wordt duurder, man.
1: Mm.
2: Economie is eigenlijk naar de.
1: Spaar je money.
2: Spaar je money, man.
1: Oké, okay. Ik vind het een goede tip van Eljero Elia. Die moet je aannemen als je nu luistert. Je zou dom zijn om het niet te doen. Ik wil je hartstikke bedanken dat je bij ons hebt aangeschoven. Zometeen ga je natuurlijk ook nog een panel talk praten. Ik ben heel benieuwd. Ja. En heb je er zelf een beetje zin in?
2: Ja, zeker.

gaan we naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar

0: alleen. Ik zit hier met twee voetbalhelden tegenover mij. Twee mannen die je kunt kennen van het veld, maar inmiddels ook van een heleboel andere dingen. Ik begin even bij jou, Mink Peters. Welkom, leuk dat je er bent.
1: Top, dank jullie wel.
0: Ja, we kunnen je kennen van PSV nog in je jongere tijden.
1: Heel lang geleden wel, maar dat zou kunnen. Ajax, ja.
0: Real Madrid.
1: Real Madrid, mooi shirt aan.
0: En je bent nu 28 jaar.

0: ook van zijn eigen voetbalcarrière. Dus ook voor jou natuurlijk weer gewoon een dik applausje. Ja, laten we sowieso even met de allereerste vraag beginnen. En dat is eigenlijk voor elke host hier hetzelfde. Wat motiveert jullie als het echt allemaal even tegen zit?
1: Zo, pak jij hem, Joe, of begin
2: ik? Ik pak hem vanuit wat we met Pathways doen. Ik denk als ik terugkijk naar hoe mijn carrière is verlopen en wat we met Pathways doen, dat motiveert heel erg dat ik mezelf zie in de mensen waarmee samenwerken. En dat ik het uiteindelijk ook voor hun doe om als voorbeeld te laten zien van hey, als voetbalcarrière op een bepaalde manier loopt, kan je altijd wat daarnaast doen. En zo wil ik hun blijven inspireren met wat wij doen.
0: Nice. Sluit je daarbij aan, Mick?
1: Ja, nee, absoluut. Kijk, ik ben nu gestopt sinds een paar maanden. En ja, ik vind het gewoon fantastisch om nu de ervaringen die ik heb gehad bij bijvoorbeeld dan een club als Real Madrid, om dat nu te gaan overbrengen op de jeugdspelers. Dus er is nu heel veel gaande in de voetbalwereld over mentale druk, over het behouden van plezier. En ja, daar wil ik gewoon iets mee gaan doen. Dus daarmee ook merk ik van oké, die behoefte heb ik. En op die manier wil ik nu de begeleiding van spelers gaan oppakken daarin.
0: Ja, je hebt het even over het mentale stukje. Dat is natuurlijk bij voetbal een heel groot ding. Jij zei dat het voor jou best wel een opluchting was eigenlijk toen je stopte met voetbal.
1: Ja, kijk, voor mij werd het zwaar. Ik zag mezelf steeds verder afzakken, om gewoon eerlijk te zijn. Je speelt bij Real Madrid, je verwachtingen zijn dan ook om misschien wel mee te gaan naar het WK. Dat zat erin. Alleen, ja, dingen lopen zoals ze lopen. En dan merk je wel dat je jezelf kwijt begint te raken. En voornamelijk mentaal gezien. Dus je voelt druk, je voelt heel veel angst in je lichaam. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu die beslissing moest maken. Maar daar sta ik helemaal volledig achter. Dus daarom ook die opluchting van oké, ik neem nu deze beslissing. Ik sta erachter en ik ben er oké mee.
0: Ja, mooi ook dat je daar gewoon zo open over kan spreken. En dat je ook zo bij je gevoel kan. Joe, bij jou ben ik ook benieuwd. Je treedt natuurlijk eigenlijk soort van in de voetsporen van iemand die super bekend is. Die ook een heleboel fans heeft, noem maar op. Hoe was dat voor jou als jong jongetje om ook met een soort druk, kan me wel voorstellen, op te groeien?
2: Ja, dat was, als ik terugkijk, merk je het voornamelijkst. In het moment denk je zelf van, misschien hebben andere spelers in de kleedkamer precies hetzelfde gevoel. Je kan het niet echt plaatsen. Maar ja, uiteindelijk als ik terugdenk, voelde ik echt wel een aantal jaren niet vrij. Mm. En daar kwam uiteindelijk een moment dat we in Amerika met als team,

0: zo gebruik je het in het dagelijks leven ook gewoon.
1: Af en toe gewoon even stilstaan en ademhalen.
0: Ja.
1: Ja, nice. Je hebt het over begeleiding. Je zet je tegenwoordig ook actief in voor Pathways. Ja. Wat doen jullie precies voor jongeren?
0: Dus elk jaar, dat is in elke competitie zomaar in Nederland, heb je een aantal spelers die per lichting niet doorgaan naar de volgende team. In de bovenbouw gebeurt dat meer en meer, omdat je dan niet altijd door kan naar de volgende leeftijdslichting. En die jongens komen echt op de stoep te staan. Niet alle clubs begeleiden die spelers nadat ze weg moeten. En het komt heel abrupt soms. 10 jaar lang bij een club en dan moet je ineens stoppen. En dan wat ga je daarna doen? Je hebt tussenjaren genomen. Misschien ben je eerder of lager gaan studeren, zodat je meer kon trainen. En je hebt best wel weinig netwerk buiten je voetbalteam, want daar ben je alleen maar mee bezig. En ik heb dat zelf ook ervaren en gelukkig de stap kunnen maken naar het maatschappelijke. Maar ja, dat is niet zo heel makkelijk. En daarom staat de L3B bij Hoest hier vandaag met allemaal verschillende mensen vanuit voetbal, mensen vanuit andere sporten, mensen uit de media. Ik heb gelukkig die stap kunnen maken naar sportmedia. En dat wil ik ook aan anderen laten zien van na je sportcarrière. Of tijdens, vooral tijdens. Pak het op.
1: Wees er al mee bezig.
0: Tuned in. Dus bouw die netwerk op. En het kan ook gecombineerd worden.

0: Bradley. Gisteren was het L3B Boost event dat zo klonk.
1: Welkom bij L3B Boost, de sport edition.
0: En er was een grote naam, niemand minder dan Eljero Elia, die zich aansloot bij het panelgesprek. En daarvoor ging hij langs bij Annelijn, die een locatieuitzending deed vanuit het Stadsschouwburg in Utrecht. Luister maar even.
2: On the Block met Annelijn.
3: Ja, live vanuit de Stadsschouwburg hier in Utrecht, waar we aanwezig zijn bij L3B Boost, de Sports Edition event. En een van de sprekers vanavond is niemand minder dan Eljero Elia, inmiddels ook bij mij aangeschoven. Welkom! Superleuk dat je er bent, sowieso.
4: Jawel, dankjewel.
3: Ik denk dat mensen je kunnen kennen als oud-profvoetballer natuurlijk, maar je bent veel meer dan dat.
0: En na zijn interview met Annelijn wou ik hem natuurlijk ook even spreken. Als je zeg maar terugdenkt aan vroeger toen je 18 was, en als je jezelf één advies kon geven, wat zou dat zijn?
4: Rustig, meer observeren.
0: Was je een beetje een heet hoofd? Of?
4: Ik was wild, man. Ja, een bepaalde situaties bijvoorbeeld. Ik kwam dan naar een andere club. Er werd mij dat beloofd. Dan moest het ook gelijk gebeuren zodra het, je weet toch, afgerond moest zijn.
0: Wanneer je had getekend, moest je het zien.
4: En dan werd ik toch rustig. En dan kon ik me heen schreeuwen, slaan. De dingen die ik normaal moest doen, die ging ik niet meer doen. Met de knowledge die ik nu heb, is het gewoon rustiger om gewoon rustig te zijn.
0: Zou je nu zeggen dat je gewoon lekker chill bent?
4: Ja, zeker.
0: Je bent nu dus echt een, ik zou kunnen zeggen, groots ondernemer. Je hebt heel veel dingen gedaan al. Maar waar begon zeg maar die drive naar het voetbal?
4: Ik heb dat altijd in mijn hoofd gehad van, hey, nee man, je moet gewoon dingen doen die je leuk vindt, waar je energie uit haalt. En dat deed ik gewoon.
0: Net hoorde ik je dus in de show zeggen, als tip voor de jongeren, sparen als ze willen beginnen met ondernemen. Maar kan je iets dieper antwoord geven? Dus hoe spaar je nou goed om te gaan investeren?
4: Slim sparen met doelen. Minder uitgeven, meer houden. Bijvoorbeeld een derde van je salaris gewoon opzij zetten. En dan proberen zo arm mogelijk te leven. Voornamelijk voor jongens die het niet echt breed hebben of zo.
0: Nu even een vraag over het WK. We hebben Cabo en Curaçao die meedoen. Stel je voor, je zou die twee clubs of teams een tip kunnen geven van, als jullie het zo doen, gaan jullie het echt halen, boys. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
4: Scheet zwaar. Nee, ik weet het echt niet. Nee.
0: En wat ik ook net hoorde, wist ik niet. Jij wordt volgend jaar hoofdtrainer van ADO Jongeren.
4: ADO 114.
0: Kun je daar wat meer over vertellen?
4: Ik heb net mijn VCD afgerond. Ik moet dan nog een paar opdrachten inleveren. Maar zo goed als afgerond. En dan ga ik volgend jaar aan de slag bij ADO 114 als hoofdtrainer.
0: Ik zie het aan je gezicht. Je hebt er heel veel zin in, denk ik, of niet?
4: Ja, ik vind het een uitdaging, snap je? Omdat die jonge jongens denken ook nog dat ik een van hun ben, omdat ik me zoals hun kleed. Maar dat ben ik niet meer. Snap je? Ik hou gewoon van fashion en dat ga ik altijd blijven doen. Maar ik ga ze wel moeten aanpakken.
0: Hoe ga je zeg maar dat balans behouden dat ze wel weten van oké, er zit een best wel een afstand tussen ons, maar we zijn alsnog één.
4: Tijd en energie, voorbereiding van mij moet heel goed zijn naar hun toe. Want dan moeten ze zo goed mogelijk voorbereid komen op de training. Dat ze denken van oké, de trainer heeft echt over nagedacht. Hij weet ook wat hij zegt.
0: Heb je nog een boodschap voor je ploeg van volgend jaar?
4: Je moet fit zijn, jongens.

0: Je favoriete voetbalshirt kan weer uit de kast. Want een paar minuten geleden om 9 uur was de aftrap van de allereerste wedstrijd van dit WK. Nou, en dit weekend kan je ook je favoriete wedstrijd kijken op het Schouwburgplein. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is Kevin. Kevin, een hele goede avond.
1: Goede avond.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Dank voor het ontvangen.
0: Ja, hey, zondag en maandag toveren jullie het Schouwburgplein om tot een heerlijke plek om het WK te kijken. Ja. Welke wedstrijden zenden jullie uit?
1: Op zondag Duitsland tegen Curaçao en op maandag Spanje tegen Capverdië.
0: En waarom deze wedstrijden?
1: Historische deelname van beide landen, Curaçao en Capverdië, dat was de aanleiding. Mm-hmm. In oktober, volgens mij, plaatste Capverdië zich voor het WK.
0: Ja.
1: En in november toen plaatste Curaçao zich. En toen dachten we, daar moeten we eigenlijk wat mee. Dat moeten we vieren. Dat is een belangrijk moment. Vooral omdat in Rotterdam deze twee bevolkingsgroepen ook sterk vertegenwoordigd zijn. En zo langzaamaan ontstond het idee van een fanzone. En toen wisten we nog niet waar. En toen kregen we van de gemeente Rotterdam toestemming om het te doen op het Schouwburgplein.
0: Maar dat is ook echt zo'n toffe plek om dat te doen.
1: Ja.
0: Echt geweldig.
1: De locatie in Rotterdam volgens ons.
0: Heel tof. Hey, hoe gaat het eruit zien daar?
1: Ja, heel praktisch. Groot scherm. Mm-hmm. Afgebakend terrein. We wilden de wedstrijd kijken. Maar eigenlijk is de wedstrijd kijken een onderdeel van een groter doel. Mm-hmm. Namelijk het vieren van onze culturen. Dus we hebben het terrein vanaf 3 uur tot 11 uur tot onze beschikking.
0: Wauw.
1: Ja, echt heel tof. En een kidscorner voor de allerkleinste, food, trucks. Omdat onze cultuur ook heel erg gaan over lekker eten.
0: Ja.
1: Mooie muziek voor en na de wedstrijd. Van alles en nog wat.
0: Het is eigenlijk een beetje een festival.
1: Eigenlijk is het een beetje een festival.
0: Ja.
1: Eigenlijk zou je het kunnen zien als een soort food festival. En tussendoor gaan we ook naar de wedstrijd kijken.
0: Leuk. En je zei het net al, eten, maar ook heerlijke drankjes kan je drinken. Bijvoorbeeld van jouw eigen merk Dolly. Vertel.
1: Ja. Ik vind het heel tof dat ik daarover mag vertellen trouwens.
0: Ja.
1: Dolly is een merk waar ik eigenaar van mag zijn. Het is vernoemd naar mijn oma, die heette Dolly. Dolly was een heel sterke en bijzondere vrouw op de Capverdische eilanden. En haar levensverhaal inspireerde mij. Ik kwam daar op Capverdië als een klein jongetje en ik leerde daar langzaamaan het verhaal van mijn oma. Mijn opa die startte een rumbedrijf. En ze mochten het samen, mochten ze het groot maken. Ze kregen 12 kinderen. Mijn vader was de 5e. En toen kwam mijn opa te overlijden op best wel jonge leeftijd. En toen had mijn oma eigenlijk de keuze of er bij de pakken neerzitten in het verdriet. Of, en daar koos ze voor, het rumbedrijf verder groot maken en een succes ervan maken. En dat was voor mij zo inspirerend, omdat in die tijd, op die plek, op Capverdië, waren vrouwen vaak huisvrouwen. En die zorgden voor het gezin thuis, terwijl de man hard werkte. Maar zij was het voorbeeld van een vrouw die heel vooruitstrevend was, namelijk die ervoor koos om leider te worden van een rumbedrijf. Dus het verhaal van een vrouw of van een mens, in dit geval een vrouw die ondanks moeilijke, complexe omstandigheden toch voor koos om een succesvolle zaakvrouw te zijn. Dat was voor mij te gek.
0: Wat mooi, ook heel ontroerend eigenlijk.
1: Ja,
0: ja.
1: Voor mij een voorbeeld geweest. En zodoende ontstond het idee om in eerste instantie de rum die ze maakten, mm-hmm, naar Nederland te importeren en daar in een mooie fles te bottelen en dan aan de man te brengen. En later ontstond het idee wat op dit moment echt goed loopt. En succes, goed ontvangen wordt door de Capverdiaanse community, maar ook door anderen. Namelijk de grog cocktails. Een cocktail gebaseerd op de Capverdische grog. En het zijn de enige in de wereld. En ze zien er echt heel tof uit.
0: Wauw, ik ben heel erg benieuwd. Hey, Kevin, wat is jouw voorspelling voor de wedstrijden maandag en dinsdag?
1: Goeie vraag. Misschien wat politiek correcte antwoord is.
0: Zondag en maandag.
1: Zondag en maandag, ja. Wat de uitkomst ook is. Het is al winst voor ons dat we op het WK staan.
0: Ja.
1: En naar alle eerlijkheid, Duitsland en Spanje zijn favorieten voor het WK.
0: Ja.
1: Dus ja, die verwachting is, als je door een realistische bril in kijkt, dan zijn de kansen niet heel groot om te winnen.
0: Oké.
1: Maar ik kijk ook graag door een optimistische bril.
0: Ja.
1: Dus ik zeg, de bal is rond, je weet het maar nooit.
0: Ja, vind ik een hele mooie uitspraak. Die houden we erin, leuk. Hey Kevin, heel erg bedankt dat je er was.
1: Dankjewel voor het ontvangst.
0: Ja, en heel veel plezier zondag en maandag.
1: Komen die ook trouwens?
0: Misschien.
1: Je bent van harte welkom.
0: Dankjewel. En wil je hier nou ook bij zijn? Check dan de link op de FunX website.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your

0: phoenix.nl.
1: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory Collision 9, live vanuit Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk, de nieuwe thuis basis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/news.
3: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: In the mood for vibes.
8: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
9: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
10: We love you, president.
9: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Dit is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
12: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
14: Por favor.
12: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De

0: hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere twee meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/festival.
2: Je bent precies op tijd om je request door te sturen via de NPO Luister-app. Wat wil je horen op Phonics? Show en zo iets eraan. Hoor je nu.
3: Morning, Jamie J. Heb je weer wat vreugde voor ons today? Druk op play en neem ons mee.

0: Goedemorgen, Fanny.
1: Mijn request?
0: Wat ik vandaag wil horen.
2: Weekend Request.
3: Jamie Joy.
4: Good morning. De dag waar je de hele week naar uit hebt gekeken is eindelijk aangebroken. Het is natuurlijk zaterdag. En dat betekent dat je precies die tracks gaat horen die jij wil. Want dit is Weekend Request, a.k.a. de show zonder playlist. Ik heb één tune voor je klaarstaan. Dat is de dikste van deze week. En wat je hierna hoort, dat bepaal jij. Stuur je request door via de NPO Luister-app met een berichtje of een voice memo. Ik ben heel benieuwd.

0: funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass.
1: Chris Brown, Young Thug, Go Crazy, let's go.

0: Crazy.
1: Baby Joy.
2: Weekend Request.
0: Goedemorgen. Ik ben lekker aan het opstarten met mijn kopje koffie. Misschien ben jij al lang aan het werk. Shout-out naar jou dan, want dan ben je een strijder in het weekend. Of misschien lig je nog lekker in bed. Maar ik moest echt even struggelen net hier. Het koffiezetapparaat was kapot. Maar ik heb mijn koffie er. De aanhouder wint. Ik heb hem denk ik 40 keer opnieuw opgestart. En normaal zou ik hier echt chagrijnig van kunnen worden. Hè? Maar vandaag ben ik in zo'n mood van, er zijn ergere dingen. Het is allemaal niet zo erg. Ik heb alsnog mijn kopje koffie. En ja, ik hoop dat dat ook jouw mood vandaag is. Dat je gewoon lekker denkt van, hey, go with the flow, gezellig. Dennis die wil champagne papi horen. Die ga ik zo klaarzetten. En Claire die stuurt een hele leuke foto in de NPO Luister app. Zij is nu in Baltimore. Daar is het 36 graden. En ze heeft haar Funnix-waaier meegenomen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Nanda die stuurde een voice memo, want zij heeft ook een request deze ochtend.
3: JJ, vandaag is onze dochter 12 jaar geworden en we hebben een hele leuke verrassing voor haar. Maar zou je alsjeblieft voor haar Tuesday van Jonah Fraser willen draaien? Thank you!
0: Gefeliciteerd met je dochter en heel

0: Mossel hoorde je dankzij de request van Claire. En ik ben na 4 jaar weer begonnen met sporten. En ik ben erachter gekomen dat mijn lichaam daar nou niet echt op zat te wachten. Ik ben benieuwd, welke track vind jij passen bij deze situatie?
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, bij de situatie soundtrack zoek ik altijd een track die toepasselijk is voor de situatie. Nou, wat is de situatie vandaag? Ik ben deze week 35 geworden. Keek ik best wel tegenop, maar nu achteraf ben ik er wel oké mee. Alleen ik dacht, het is echt wel weer hoog tijd om te sporten. Ik ben nu 4 jaar moeder, ik heb 4 jaar niet gesport. En ik had helemaal de motivatie om er tegenaan te gaan deze week. 2 sportsessies achter de rug. Nou, ik kon amper de auto meer uitstappen. Ik dacht dat het kwam door de spierpijn. Maar gisteren werd het steeds erger. En dat zeggen ze met spierpijn ook. Hè? Dag 2, dag 3 is het alleen maar erger. Alleen ik kon op een gegeven moment de trap niet meer op. Af eigenlijk ook niet meer. En tegen het einde van de middag voelde het alsof ik 2 waterzakken aan mijn benen had hangen. Alsof mijn kinderen, ik heb mijn tweeling allebei, zo je been vasthouden en dat je moet gaan slepen over de grond. Weet je wel? Dat ze niet willen dat je weggaat. Dat je zo loopt. Nou, dat bleek ongeveer ook wel een beetje te kloppen. Dat het zo voelde. Want toen ik mijn broekspijpen omhoog deed en mijn knieën zag, zagen die er een beetje uit als een soort van dubbele quarter pounders. Helemaal opgezwollen van het vocht. Ja, ik ben dus nu 35. Ben weer begonnen met sporten. En wat blijkt, ik heb gewoon gelijk een slijmbeursontsteking te pakken. Morgen ga ik de hele dag naar een pretpark. Lekker wandelen, 1000 stappen zetten. Ben benieuwd hoe dat gaat. Mijn lichaam is blijkbaar al met pensioen. Maar goed, ik ben benieuwd. Welke track vind jij passen bij deze situatie? Dus ik ben na 4 jaar weer begonnen met sporten. 2 keer deze week en ik heb gewoon gelijk een slijmbeursontsteking te pakken. Laat het weten in de NPO Luister app. Stuur me een berichtje, stuur me een voice memo. En je mag me best een beetje vlammen, vind ik niet erg hoor.

0: doseren als je begint. Ja, wat is er aan de hand? Ik ben na 4 jaar weer begonnen met sporten. Ben 2 keer geweest afgelopen week. En ik heb gelijk een slijmbeursontsteking te pakken. Mijn knieën die zijn zo dik. Het is echt niet normaal. Alsof ik 2 waterzakken aan mijn benen heb. En morgen ga ik naar een pretpark. En ja, ben ik benieuwd hoeveel stappen het me lukt om daar te zetten. MDA zegt, nou gelukkig hebben ze daar rolstoelen. Maar beterschap, ja. Suze zegt, de situatie soundtrack is, and that's how you know, you fucked up. Vind ik een hele goeie. Ik zie ook Damage van Ronnie Flex en NO&O voorbij komen. Frey zegt, ja, dat is wat je lichaam aandoet. En Melissa die komt met 8 baan van Frenna en Philly Moreen. Allemaal heel toepasselijk. Maar er is 1 suggestie van Nima. En ik dacht, ja, dat is toch wel echt de situatie soundtrack van vandaag. En voor mij van dit weekend. Want ik moet gewoon rust pakken. En anders moet ik het gewoon uitlopen. Walk It Out hoor je nu bij Phonics.
1: Now walk it out. Walk it out. Walk it out. Walk it out. Walk it out. Walk it out.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Zit in een visa? Check dan nu het subchannel Funix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: Artist op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.

0: @phoenix.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis en ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals

5, hoorde 9, je met Raindance. En ik heb weer een track gevonden. Deze is echt... Ja, ik heb hem moeten afstoffen. Een soort van, ken je deze nog? Ik ben benieuwd, vind jij hem nog steeds aan? Of moet hij gaan?

0: Koos aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Even social media, want ik was deze tune echt helemaal vergeten. Royals van Lorde hoorde je, kwam uit in 2013. En dit was echt mijn track toen. Ik was er zo dol op, maar niet zo dol dat hij is blijven hangen, want ik ben hem toch vergeten. En ik ben benieuwd, wat vind jij ervan? Vind jij Royals van Lorde nog steeds aan? Of vind je dat hij zijn beste tijd heeft gehad en dat het goed is dat je hem niet meer zo vaak hoort? En moet hij gaan? Je kunt nu je stem bijbrengen via de NPO Luister app, want jij bepaalt of ik hem ga draaien of niet. App aan als je Royals zo wil horen en app gaan als je dat niet wilt. Geschreven berichten tellen voor 1 punt en voice memo's die tellen voor 2 punten.

0: een no-go.
1: We hoorden Gio met Bonnie en Clyde. En die is voor mij voor altijd aan. Ik zal die nooit in dit spel gooien. Want ja, ik ga het niet riskeren dat die in de prullenbak moet. Maar er is wel een andere classic die ik vandaag ga riskeren. En jij mocht bepalen, is deze tune nog steeds aan of moet die gaan? Nou, Claire die stuurt ja, deze tune blijft aan. En dan weet ik dat ze dat ook echt vindt. Want Claire luistert ieder weekend. En ze doet bijna nooit mee met dit spel. Omdat ze het niet eerlijk vindt om een artiest af te kraken. Maar ze laat nu wel weten, deze moet blijven. Ik ga je zeggen, Claire. Je bent, ik ga het gewoon verklappen. De enige die op aan heeft gestemd. Voor de rest alleen maar gaans, net als die van Suze.
2: Good morning. Nee, deze track die moet gaan. Deze die heeft zijn beste tijd wel gehad.
1: Ja, ook Fren en Mootje, Melissa zie ik, die stemmen allemaal op gaan. En als je net intuit en denkt, om welke track gaat het? Nou, om deze.

Je hoorde Royals van Lorde. Ik ga niet voor je liegen. Ik vind hem keihard. Ik was hem helemaal vergeten, maar ik vijp er echt gelijk weer op. Hoe het er nu voor staat, ga ik hem alleen niet draaien. Want de meeste stemmen zijn voor gaan, maar er kan nog van alles gebeuren. Wil jij Royals zometeen horen? Breng dan je stem uit in de NPO Luister app. En ja, wil je dat niet? Ben je het eens met de meerderheid? Dan stem je gaan. Dat mag ook, hè? De meeste stemmen, die gelden. Wil jij Royals horen of niet? Voice memos, die tellen voor 2 punten. Dus je weet wat je te doen.

0: Je hoorde Royals van Lorde en ik was deze tune helemaal vergeten. Maar ik vind hem wel weer hard of zo. Aan de andere kant kan ik ook begrijpen dat je er niet op zit wachten om te horen. Maar goed, het gaat er niet om wat ik vind. Jij bepaalt of ik hem ga draaien. En bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor gaan. Ook Diallo die stemt op gaan en Dogla die stuurde nog dit in.
1: Alsjeblieft, draai die pokoe nooit meer, man. Alsjeblieft. Voor al die mensen die hem willen luisteren. Ik zou zeggen, probeer YouTube of Spotify, weet je. Maar niet op Phonix.
0: Ik ga stuk, ja. Sharifa en Rog, die stemmen nog voor aan. Maar ja, of dat genoeg was om de uitslag te laten switchen, daar gaan we nu achter komen.
2: Gaan.
0: Nee, het is officieel.

0: Nope. Ik heb de laatste tijd veel gaans hoor. Even bedenken welke classics nog meer uit de stoffige doos gaan halen. Diallo die heeft in ieder geval wel een goed idee voor wat er voor in de plaats kan komen.
1: Morgen Jamie Joy. Ja, helaas moet ik het toch laten gaan. Ja.
2: Wil je alsjeblieft Willy Dog Boy draaien featuring Boef?

Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

met Rihanna. En het is bijna 12 uur. En dat betekent dat ik een artiest ga draaien die je normaal gesproken nog niet hoort op Phonix. Maar daar kan verandering in komen. Wie moet dat worden? Welke artiest is zo hard dat jij zegt deze moet gedraaid worden? Laat het me weten in de NPO Luister app. Stuur me een berichtje of een voice memo. Wie is the next best? Fresh, fresh, fresh. From Friends.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: En dat is DJ Fernando. Number love and number respect.
5: Yeah. Ben je op zoek naar de heet

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl. Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit check-in. Wil je niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory Collision 9, live vanuit Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Svetchenen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Plasibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk, de nieuwe thuis basis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Wil jij deze

0: die je nog niet op Funnings hoort, zouden we wel moeten draaien. Dat kun je me laten weten via de NPO Luister-app. Your city, your city.
1: Waterkant van Broederliefde. Fijn weekend allemaal.

hoorde je met Pana. Fresh from Friends. Het is 12 uur geweest en dat betekent dat ik een Fresh from Friends request ga draaien. Mocht je niet weten wat dat is. Nou, ik reserveer altijd één plek in de playlist die jij samenstelt. Voor een artiest die we eigenlijk nog niet draaien op Van X. Maar waar je denkt, ja, deze persoon die verdient dat wel. En dat mag iedereen zijn. Dat mag je zusje zijn die al heel lang aan haar carrière aan het werken is. Maar ook, je neefje die pas...

of iemand die je op social media hebt leren kennen. Je bestie, het kan allemaal. Zelfs je moeder. I don't care. Mocht jij nu denken, ik ken ook een artiest die jullie zeker moeten draaien. Iedere zaterdag en zondag kun jij je Fresh from Friends request insturen. En Camilia die was er vanochtend echt al heel vroeg bij. Ik begin om 10 uur. Nou, om 10:10 kreeg ik haar Fresh from Friends al. En die ga je nu horen. Als jij denkt, hey, deze artiest is hard. Die moet je vaker draaien. Laat het me dan vooral weten in de NPO Luister app. Dit is Drilletje van Defoe.

Broederliefde met Firi hoorde je bij Weekend Request. En zometeen wil ik een spelletje met je spelen. Ik ben benieuwd of wij met één woord aan dezelfde tune denken. Maar eerst hoor je Heisflex.

Het gaat zo. Ik draai zo meteen aan een rad en dan komt er één woord uit. En het enige wat ik van jou wil weten is welke tune zing jij gelijk mee in je hoofd waar dat woord in voorkomt. Dus stel je voor, het woord Punta komt eruit, dan denk jij natuurlijk meteen aan Punta Cana. En als daar de meeste gedachten naartoe gaan, dan ga ik die draaien. Maar misschien heb jij wel een andere track in je hoofd, dat kan ook. We gaan er nu achter komen. Ik ga gewoon draaien aan mijn rad. Het woord vandaag is location. Aan welke track moet jij gelijk denken waar het woord location voorkomt in de lyrics? Heb je er al één? Ik ben heel benieuwd of jij en ik aan dezelfde tune denken. Laat het weten in de NPO Luister app. Stuur een berichtje, stuur een voice memo als je de naam niet weet. Hè, dan zing je hem gewoon lekker, dat kan ook. Welke track zit er in jouw hoofd met het woord location?

0: hoorde je met Controlando. En ik wilde van jou weten, aan welke track moet jij gelijk denken bij het woord location? Kijano en ik die zaten echt op één lijn. Wij dachten aan dezelfde tune. KM en Cho met Location, niet zo moeilijk. En ik dacht echt dat dit de track zou zijn waar het meest aan gedacht zou worden. Maar Kijano en ik waren de enige. We spelen Grab the Mic, het spel dat ik iedere zaterdag en zondag met jou speel. En dan is de vraag, aan welke track denk jij waar de of het woord wat uit mijn rat komt in de lyrics voorkomt? Ja, een beetje een kromme zin, maar je snapt vast wat ik bedoel. Er is dus één track die echt er ver bovenuit springt in de NPO Luister-app. Onder andere Amy, Viren, Renato, Diallo, ik zie er nog meer, dachten allemaal aan deze track.
1: Jimmy, yo, ik moet dit meteen aan Burna Boy denken. Send me your location. Ik weet alleen niet meer hoe die nummer heet. Dus dat is voor mij een beetje lastig om te zeggen welke nummer. If you send me your location.
0: Ja, no Diallo.
1: No time.
0: Hij heet gewoon Location. Je hoort hem nu bij Funix, Burna Boy en Dave.

0: is weer aanwezig. En je zou denken, die gezelligheid blijft. Maar ik heb vandaag een heel serieus onderwerp.
1: Nou, kom maar op.
0: Nou, ik heb die documentaire gekeken van Po-News over Forum voor Democratie.
1: Ja.
0: En weet je wel, ik wou hem eigenlijk eerst niet kijken. Want ik dacht, ja, dat gebruikelijke verhaal dat is een beetje racistisch.
1: Ik wist niet eens dat dit bestond.
0: Oh, je wist het niet? Nee. Ik heb er zoveel nieuwskanalen over horen praten.
1: Waar gaat het
0: over? Op een gegeven moment
1: dacht
0: ik ga het maar kijken. Eigenlijk over het racisme en het seksisme binnen FVD.
1: Oh,
0: en
1: dat binnen de partij?
0: Binnen de partij. Dus waar zij eigenlijk mee bezig zijn in het geheim. En ik dacht eerst van, oh, het zal het gebruikelijke zijn. Weet je wat we van hun verwachten? Maar het was zoveel erger dan ik dacht. Het was gestoord!
1: Maar wat is het ergste wat je hebt gezien dan?
0: Nou, de FVD heeft dus banden met een groep. Nou ja, er gaan geruchten dat ze banden hebben met de groep Erkenbrand. En dat is eigenlijk, kort gezegd, een soort neonatiegroep.
1: Oh, wow.
0: En ze praten over omvolking. Dat is dus de blanke genocide.
1: Maar
0: de blanke genocide! Ja, hoor je wat ik zeg?
1: Nee, maar luister. Weet je, omvolking. We hoeven toch niet bang te zijn voor de FVD? Wat zijn zij nog? Volgens mij hebben ze niet eens een zetel meer.
0: Nee, maar het is wel een grote politieke partij onder de jongeren. Van alle politieke partijen, als je hun social media following bij elkaar zet, hebben ze meer dan alle partijen samen. De jongere FVD is echt gigantisch groot.
1: Oh, dit wist ik echt niet.
0: En nu vraag ik me opeens al, weet je, ik zie wel eens een haatcomment van ja, je moet terug naar je eigen land. Maar hoe racistisch is Nederland dan eigenlijk? Gewoon laten we het er even over hebben. Want als dit gewoon normaal is in bepaalde groepen, in een grote groep, bijna 200.000 volgers heeft deze groep.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan €8.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory Collision 9, live vanuit Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petchenjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Plasibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk, de nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
9: It's complicated.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Phonix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonix Festipass. Meer info, check phonix.nl/festival.
2: Chanel. Zometeen gaan jij en ik het hebben over de documentaire over de FVD. Er is nog drugsprobleem, Lil Kleine. En dit is Bare Minimum, Fresh & KM.

0: Lil Kleine, drugsprobleem. Heerlijke tune. Maar iets wat mij niet zo lekker zit, waarschijnlijk heb je er al veel over gehoord, maar heb je hem echt gekeken? Ik heb het natuurlijk over Ponet's nieuwe docu over Forum voor Democratie.
1: Ja, er werd gesproken over mensen die kogels zouden moeten krijgen en dat de afrekeningen nog wel zouden volgen.
2: En als je onder de 20, boven de 18 bent en je ziet er goed uit als vrouw, dan mag je mee.
3: Ja, want wij, mannen en nieuwe leiders van deze wereld, moeten veel seks hebben. Deze idee kwam vooral uit de koken van Thierry Baudet.
4: Chanel! Fijne uitzending, Macy!
5: Hey Chanel, goedemiddag!
6: Hey Tante Chanel!
7: Hey Tante Chanel, schatje van me!
8: Tante Chanel! Waarom moeten jullie altijd onze pinpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei!
9: Hé, hey, jij bent kapot, grappig, jij hebt een stukje in mijn eentje.
10: Chanel! Chanel!
0: Ja, heel eerlijk, ik verwachtte niet veel van de docu. Weet je, het gebruikelijke voor FVD. Wat klassisme, misschien een paar racisten. En tuurlijk, dat is erg genoeg, hè. Maar dit was zoveel heftiger dan je denkt.
2: Op het moment dat je het verlaat, word je verstoten en uitgekotst. En krijg je bedreigingen, DM's,

0: heb een donkere vriendin. Kwam iemand naar me toe en die maken de opmerking van, hey, omvolker.
1: Omvolker. Onthoud dat woord even, ja. Dus Ponet heeft 20 bronnen gesproken die betrokken waren binnen Forum voor Democratie. En echt, die docu is 50 minuten. Jij en ik kunnen niet door alles, maar deze dingen zaten mij het meest dwars. Freek Jansen is een van de oprichters van de jongere FVD. En rondom hem gingen er al langer geruchten dat hij lid was van Erkenbrand. Nou, wat is Erkenbrand? Luister even heel goed mee.
2: Al meerdere keren is Forum voor Democratie in verband gebracht met Erkenbrand. De AIVD schrijft het volgende over Erkenbrand. Zij willen een zuiver blanke etnostaat waarin geen ruimte is voor andere rassen. Ook Joden vallen buiten de blanke etnostaat. In de visie van alt-rechts zijn naast de overheid echter ook nog andere instituties verantwoordelijk voor wat men noemt de blanke genocide of omvolking.
1: Omvolking! Omvolker, wat? Dus een soort van neonazies. Een van de leden van de FVD die in de docu wordt benoemd omdat hij op Spotify naar nazi-muziek luistert. Ja, ik weet ook niet hoe dit op Spotify kan. Maar die nazi-muziek heeft letterlijk gewoon Hitler-snippets erin van preken van hem. Maar die guy, Tommy of Tony Panis. Nou, hij heeft een keer onder mijn TikTok-video gecomment, statushouder FM. En hij zei ook dat mijn content uitheemse rommel is. Nou ja, ik schrik er niet meer zo van als ik dit nu allemaal weet, hè. En eigenlijk iedere commentsectie van buitenlanders, een Sam Mokro of gewoon het NOS als het gaat over een rel op Scheveningen. Wat staat daar allemaal? Ze moeten terug naar hun eigen land. Grenzen dicht, remigratie. Het zijn nooit de jongens met blauwe ogen en blond haar. Bla bla bla bla bla bla bla. En dat doen ze gewoon met een openlijk account. Met hun kinderen erop, hun familie erop. Gewoon! Alsof er niks is om je voor te schamen. En weet je, dan hebben we ook nog de partij met de grootste online support onder de jongeren. De FVD, die gewoon casual neonazi-ideologieën aan het delen is. En ja, soms, weet je, ik woon gewoon in de Schilderswijk in Den Haag. Ik kom in de Randstad, ik heb geen Nederlandse vrienden. Soms vergeet ik het. Jullie moeten mij hier niet, toch? Of ga ik nu te ver? Ik vraag me af, en dan ben ik echt nieuwsgierig naar jouw mening. Is Nederland racistischer dan jij en ik denken? Laat jij en ik er gewoon over kletsen. Weet je, deel je mening via de NPO Luister-app. Je kan een berichtje typen, maar een spraakmemo is wel het leukst. Vertel me, wat denk jij? Is Nederland racistischer dan jij en ik denken?

0: Keren is Forum voor Democratie in verband gebracht met Erke Brandt. De AIVD schrijft het volgende over Erke Brandt. Zij willen een zuiver blanke etnostaat waarin geen ruimte is voor andere rassen. Ook Joden vallen buiten de blanke etnostaat. In de visie van alt-rechts zijn naast de overheid echter ook nog andere instituties verantwoordelijk voor wat men noemt de blanke genocide of omvolking.
1: Phonics. Chanel.
2: Ja, ook hallo. Ja, mocht je net ingetuned zijn, ik heb gisteren de nieuwe docu van Pont over Forum voor Democratie gekeken. En dit is een fragmentje eruit. Ja, dat was even schrikken. Ik dacht dat ze zeg maar, weet je toch, van die mensen die dan, weet je toch, die onschuldige racisten. Niet mensen die echt zeg maar neonazies zijn. Nou, ik vroeg me af, is Nederland misschien racistischer dan we denken? Want mensen denken wel eens dat FVD een kleine partij is. Maar Pieter kwam net binnen met 7 zetels in de Tweede Kamer, 3 in de Eerste Kamer. Geen kleine partij en heel verontrustend. Ik zei net ook al, hun hebben bij elkaar op TikTok en op Instagram 200.000 volgers. Dat is meer dan alle andere politieke partijen in Nederland bij elkaar opgeteld. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje verontrustend. Diallo zegt, ja, ik maak me veel meer zorgen over de toekomst of mensen die hier een kleurtje hebben of een accent. Weet toch wat hun toekomst hier is in Europa? We worden gezien als het probleem. Ja, ik denk dat 95% van de Nederlanders racistisch is. Ik moet denk ik ook wel zeggen dat racisme een spectrum is, weet je. Je hebt die mensen van de FVD die aan de ene kant heel ver aan de rechterkant zitten. En je hebt een oma die je vraagt, hey, ben je in Nederland geboren? Die helemaal aan de linkerkant zit. Heel veel mensen bedoelen het niet, maar zijn ook slachtoffer van het systeem. Dat wil ik ook even ermee zeggen. Jessie zegt AUB met nadruk op sommige witte Nederlanders. Ik als witte Nederlander vind de multiculturele samenleving juist leuk. Je krijgt verschillende culturen mee. Lekker eten, gezelligheid, mooie feestjes en gebruiken. En ja, ik denk, in ieder geval, ik hoop dat dit het merendeel is van de witte Nederlanders. Dat weet je toch? Ik denk dat de partij als FVD het ook kan verpesten voor heel veel mensen. Johan stuurt FVD weg ermee. Maar weet je wat ik wel eng vind? Is dat je niet weet wie stiekem zo denkt. Een tijdje geleden had ik een guy ontmoet op een dating app. En toen was ik met hem aan het praten. En opeens kwam hij echt helemaal uit de kast dat hij anti-vluchteling is. En dat hij tegen AZC's is. En dat hij naar die protesten gaat. En ik dacht echt maar, jij bent gewoon een gekleurde man, hè? Lastig, lastig. En we kregen ook nog een berichtje van Ruby. Die stuurde deze memo.
3: Nou, niet iedereen is racistisch, maar een groot deel wel. Ik heb een keertje, ik was aan het solliciteren. En ik had alles wat ze nodig hadden. Profiel, ervaring. Weet je voor wat ze hebben mij afgewezen? Volgens hem had ik geen riem aan. Dus het kwam een beetje slordig over volgens hem. En natuurlijk, ik ben donker, lang haar, dreadlocks. Dus ja, dan dacht ik, wauw, racisme bestaat nog steeds in Nederland.
2: Ik heb niet echt het idee dat Henk, Frank en Fleur worden afgewezen omdat ze wel of niet de riem aan hebben. Maar goed, kijk, ik geloof ook dat we niet alleen maar erover kunnen klagen. Wij moeten gewoon zelf. Ja, ik weet het eigenlijk. Ik weet eigenlijk ook niet wat we hiermee moeten doen. Ik zou iedereen sowieso aanraden om de docu van Pont van FVD te gaan kijken. Want ik ben er echt van geschrokken. Dit was misschien 30 seconden die je hebt gehoord. Die andere 49 minuten.

met The Thong Song. En over thongs gesproken, onze grote vriend A$AP Rocky is gespot in een thong tijdens het optreden. En mocht je een man zijn, denk aan vrouwen ondergoed. Denk aan die ene met het minste stof. Ja, die. Onyx, Chanel. Ja, en kijk, het is 2026, hè. Als A$AP Rocky vrouwen ondergoed wil dragen, moet dat gewoon kunnen. Hij zei al eerder in een interview, een vrouw moet me mee shoppen nemen. Ik ben een baddie. Oké, RuPaul's Drag Race, ik zie je. Happy Pride Month, A$AP. Maar ik heb een betere theorie voor wat hier aan de hand is. Want Tokisha, daar heeft hij samen Flaquito Jody mee gemaakt. Deze vrouw, hè, ik heb haar al 3 keer zonder onderbroek gezien. Ook in die clip van die tune. In jeans iedere keer, hè. Jeansstof, twerkend ass, spleetje out there. Maar schat, gaat het? Doet dat geen pijn? Scheurt het niet? Doen meer vrouwen dit? Specifiek in jeans. En toen dacht ik, oh, dat is het. Wat nou als hun samen 1 onderbroek delen? Verklaart alles. Zij Gucci tegen jeansstof aan. Want het was die avond A$AP Rocky's beurt om de tong aan te doen.

0: Distinct en Morad met Mansoor hier op Phonics. En ik ben heel nieuwsgierig. Ga jij hem vandaag raden?
1: Breinbreker.
0: Ja, hoe goed ken jij de Phonics tunes die we hier draaien? Ik heb weer een gek geluidje gepakt uit een echte Phonics tune. En ik wil van jou weten, uit welke tune komt dit fragment dan? Zo simpel is het. Kijk, hij is best wel snel. Dus ik ga hem even een aantal keer aan je laten horen, oké? Hier komt hij. Nog één keer. Ja, uit welke tune, welke Phonics tune komt dit fragment? Pak je NPO-luisterapp erbij en stuur me jouw antwoord. Kan jij de breinbreker vandaag kraken? Uit welke Phonics tune komt dit fragment dan?

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Do, do, do, do.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hey Chanel, het is Distinct Memorat RSS.
1: Ja, dat is helaas niet goed. We kregen nog meer dingen binnen, bijvoorbeeld deze van Donovan.
2: Ik denk dat het de nieuwe pokoe is van Dali, Brenna en Ronnie Flex, Superster.
1: Ja, dat is helaas niet goed. Dokla stuurde Kom bij mij, Jonna.
3: De breinbreker is niet gekraakt.
1: Ja, de breinbreker is vandaag niet gekraakt. Wat gebeurt er dan? Nou, ik moet wat toegeven. Dokla zei net, kom bij mij, Jonna. Een artiest op de tune van de breinbreker is wel Jonna Fraser. Maar er staat ook nog een featuring op. Dat is je tip voor morgen. Die heb je alvast in de pocket. Luister morgen mee en doe weer een poging. Want welke tune van Jonna Fraser is het? Dat mag je morgen in de NPO Luisterapp sturen. Nu is het tijd voor de dikste...

park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd,

Urbanics. En Mensa die brengt veel sensa terwijl hij hijgt in je oor. Hij gaat internationaal. Sensa zie je overal. Video's gemaakt in iedere uithoek van de wereld. Het is ook echt de perfecte tune om een TikTok-dans op te doen. Het is ook catchy, het blijft in je hoofd zitten. Maar wat mij persoonlijk blij maakt is dat UK culture en Nederlandse cultuur een beetje te beginnen mengen. De laatste jaren van Love Island, maar ook muzikaal. Age draaien we hier, RD en natuurlijk ook Tion Wayne. En dan heeft Tion Wayne gisteren samen met Mensa een remix uitgebracht van Sensa.

so. Once you go black, you never go back. Nou, laten jij en ik het hopen voordat ik kaal ga. Chanel. Ja, ik heb ongeveer 6 maanden lang mijn haar blond gehad. En de rest van mijn leven het ergens bruin, donkerrood en nu weer zwart. Nou, ik heb wat analyses gedaan op basis van deze informatie. Want weet je, mannen zeggen altijd, ja, ik val op blond. Nee, ik val op brunette. Alsof vrouwen hondenrassen zijn. Je hoort als vrouw van die quotes als blondes have more fun. Brunetten zijn slimmer, bla bla bla, al die onzin. Dus nu, als ervaringsdeskundige, kan ik je vertellen over de praktische verschillen die ik heb gemerkt. Zit er echt een verschil in? Ja. Het grootste verschil, en ja, je kent het concept dom blondje, maar ik heb dit echt ervaren. Je ziet op een of andere manier dat mensen lief eruit zien associëren met blond zijn. En als je lief bent, ben je ook niet zo snugger. Waarom ik dit heb, zeg maar, geobserveerd is, opeens, die afgelopen 6 maanden begonnen zwervers, mannen op straat, begonnen me gestoorde dingen te vragen. Dingen die mij nog nooit zijn gevraagd. En dan denk je, oh, misschien zijn het die normale gekke dingen van ga een tientje voor me pinnen. Nee man, het was, kan je een treinticket voor me kopen naar Arnhem? We staan op Den Haag-Hollandspoor. Hoe bedoel je, ga ik nu 60 euro treinticket voor je kopen? Nog erger, kan je insuline voor me kopen? Kan je insuline voor me kopen? Ben ik ORA? Dit gebeurde zo vaak. Sowieso 1 keer per week kwam er een man naar me toe die me om een gestoorde hoeveelheid geld vroeg. En op een gegeven moment dacht ik, dit moet liggen aan het blonde haar. Dit is mij nooit overkomen. Sinds ik back to black ben, geen 1 vraag van een man. Geen eens kan je me 50 cent geven. Ik heb ook gemerkt, toen ik blond was, alleen maar Nederlandse mannen spraken me aan. Eigenlijk 99%. Nu ik weer zwart haar heb, bijna alleen maar buitenlandse mannen. Of die Nederlandse man die alleen maar gekleurde vrienden heeft. Dat is de enige uitzondering. En ja, ik heb ook het idee dat mannen aannamen dat ik lief en zacht was met blond haar. Weer een beetje van, oh, je weet toch, zij is niet zo snugger. En met zwart haar, ja, en nu krijg ik allemaal berichten van, je ziet er gevaarlijk uit, jij kan mijn leven verpesten. Echt, hoe we al met hondenrassen omgaan. Zo gaan we ook om met vrouwen. Ja, die golden retrievers, die zijn lief. En die rottweilers, die zijn gemeen. En over honden gesproken, hè?

0: Show NKM. En ja, als je een tattoo zet op je lichaam, is dat misschien voor heel je leven. En als je iets op je lichaam zet, ja, dan kan je er later spijt van krijgen. Maar in sommige gevallen moet een tattoo artist niet soms zeggen, schat, dit ga ik niet doen.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I'm out the asshole.
0: Ja, Tante Chanel moet wat toegeven. Sinds afgelopen dinsdag zit iets me heel erg dwars. Ik denk er iets te vaak aan. Ik denk te vaak aan de tattoo van Nick uit het nieuwe seizoen X on the Beach. In die promo, weet je, dan moeten ze wat over zichzelf vertellen. Laten ze hun lichaam zien. En die vent liet een tattoo zien boven zijn bil met jouw naam. Niet jou met een W, maar J-O-U. Naam. En ergens dacht ik, ongeacht of Nick heeft gevraagd voor deze spelling, of dat hij zelf nog steeds niet doorheeft dat het fout gespeld is, de artiest die dit heeft gezet is toch een klootzak. Want je kan toch weigeren? Heb jij niet doorgehad, dit was de spelling? En ja, nee, ik zeg je eerlijk, als iemand naar me toe komt, ja, ik wil gewoon een tattoo met jouw naam op mijn bil, zonder W, nou, dan zeg ik toch nee. Of ben ik hier nu gek? Ik ben geen tattoo artist, dus als je een tattoo artist bent, tune vooral even in, reageer even in de NPO Luister app. Maar ik heb nog een voorbeeld. Ik heb dus een man op TikTok gezien, die heeft een gigantisch groot gezicht op zijn arm laten tatoeëren. Chanel, gezicht van wie? Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo's gezicht helemaal op zijn arm. Kijk, een beetje fruitig om het gezicht van een man die niet je vader, broer of zoon is te tatoeëren op je lichaam. Maar happy Pride Month, I guess. Maar alsnog, dan denk ik er weer na. Als ik een tattoo artist was en een jongen komt naar me toe, tatoeëer Ronaldo's hele gezicht op mijn arm, dan zeg je toch nee. Toch? Mijn vraag is, is een tattoo artist een klootzak als ze een verschrikkelijke tattoo voor je zetten?
1: Wow. I'm the asshole.
0: Ja, pak je NPO Luister-app erbij. Je kan een berichtje sturen, je kan een spraakmemo maken. Kijk, is een tattoo artist een klootzak als ze een verschrikkelijke tattoo voor je zetten? Dus als ze het extreem lelijk maken, als ze het fout spellen, maar ook vooral als jij met een dom idee komt, zoals Ronaldo's hoofd op je lichaam, of iets met foute spelling, zoals Nick van X on the Beach. Je mag toch weigeren?

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: het allesnetwerk. Ziggo.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.

0: naar itscomplicated@funix.nl.
1: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/festival.
2: Chanel. Sommige tattoos moet je weigeren als tattoo artist. Of is dat niet zo? Er is nog Fashion Week.

0: Lil Kleine, Jonna Fraser met Fashion Week. En over mode gesproken. Mode is meer dan alleen kleding. Mode kan ook de tattoo zijn op je lichaam. Maar sommige tattoos, ja, die hadden gewoon nooit gezet mogen worden, toch?
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow.
0: Ja, deze week zag ik een man die het hoofd van Cristiano Ronaldo op zijn arm had getatoeëerd. En ik dacht gewoon, die tattoo artist had moeten weigeren. Want kennelijk ben jij mentaal niet bekwaam om te bepalen wat je op je lichaam wil zetten. Hetzelfde gold voor de nieuwe aflevering Ex on the Beach. Het nieuwe seizoen kwam dinsdag uit. En een van de originals, Nick, die heeft een tattoo met jouw naam. Gewoon J-O-U, naam. De W is vergeten. Door wie? Weten we niet. Weet hij of het fout is? Weet ik ook niet. Maar ik vroeg me af, is de tattoo artist een klootzak? Als ze dit soort gestoorde dingen op je lichaam zetten, ook al wil je het zelf. Nou, Dokkela komt binnen met, zodra ze een fout maken, is het al geen tattoo artist meer voor mij. Als je met iets dom komt om te plaatsen op je lichaam, moet je als artist even twee keer nadenken voordat je het doet. Ik zou niet geassocieerd willen worden met lelijke tattoos als ik een tattoo artist ben. Maar ja, anderen denken, fuck it, ik wil die papier. Jij moet zelf weten, ik zet het voor je. Jij moet daarmee lopen. En ergens, ik snap het wel, hè? Het is gewoon je brood, het is gewoon je geld, maar ik zou echt mijn hele leven denken aan zo'n jongen die dan 80 is en heeft de Cristiano Ronaldo nog steeds op zijn arm. Ja, ik weet het niet hoor, helemaal. Wat komt er nog meer binnen? SB, ik vind van niet. Want iedereen die bij een tattoo shop komt, heeft zijn eigen voorbeeld al beschreven. Die tattoo artist maakt wat de klant vraagt en wilt. Ja, ergens is het ook weer zo van, wie ben jij om mij te zeggen dat ik geen Ronaldo op mijn arm mag zetten? Eva stuurde een memo.
3: Ik vind dat een tattoo artist absoluut het recht heeft om te weigeren, sterker nog, en een plicht heeft om te adviseren. Zoals je naar een cosmetisch arts gaat en je zegt, ik wil deze operatie. Hij heeft ervoor gestudeerd en geleerd, dan zegt hij tegen jou zijn advies wat hij wel of niet vindt. Dus een tattoo eveneens.
0: Ja, maar hoe reageer je daar dan ook op? Weet je, ja, ik zou je adviseren om niet Ronaldo's gezicht op je arm te tatoeëren. Ja, als iemand dat wil, kan je adviseren wat je wil. Maar ik vond het wel een interessant punt wat ze maakte. Sharon maakte ook dat punt. En what about een plastisch chirurg? Ja, ergens vind ik ook gewoon dat je de verantwoordelijkheid hebt als iemand er al helemaal uitziet als Barbie van, oh, Gerso, ga jij er dan nog extra bij spuiten? Want dan ben je gewoon, hoe heet die ene man? Dagobert Duck. Die ene oom van hem die zo gierig was met geld. Dan ben je zo eentje. Ik denk dat we het wel kunnen bepalen. Ben je een klootzak als je als tattoo artist een verschrikkelijke tattoo zet? Een beetje.

gekke tante. Vandaag is de kroonprinses van Vanix jarig. 7 jaar oud alweer. Echt waar, jongen. Van veten strikken, naar fietsen zonder zijwieltjes, naar nageltjes doen. En je eerste make-up setje. Papa is zo super trots op jou. Hartelijk gefeliciteerd, moppie.

0: Ja, het is Pride Month en je weet, Tante Chanel maakt radio voor de gays en de girls. Dus deze maand ga ik speciaal voor jou op zoek naar Phonics Tunes, waarvan ik denk, daar zou je een lip sync op kunnen doen bij RuPaul's Drag Race. Tunes die jij en ik kennen als gewoon Phonics Tunes, waarbij we helemaal niet de associatie van RuPaul's Drag Race doen. Maar als je het hoort, dan besef je opeens, hey, dit is eigenlijk best kanti. En mijn suggestie vandaag, eentje waar ik zelf al heel lang over nadenk. Ik vind Last Man Standing van Chief kapot kanti. Precies een dead drop bij Last Man Standing. Dus ik dacht, ik ga je echt even in de stemming brengen. We gaan het echt even realistisch maken. Hier komt-ie.
1: Time is come. Time is come. For you

gaan jij en ik een aura-check doen. Bij alle maanden van het jaar. Hoe dat gaat, dat hoor je zo. Dit is Highest Flex, Yves Laurent, Brasco en Blow.

0: Bart of zo. En het is tijd voor ons twee, jij en ik, om een aura-check te doen. Want hoor dit.
1: You think it's appropriate for a grown man to have a birthday in June? Like,
2: I don't think it's appropriate at all. I'm not really with that. When is your birthday?
1: June 19.
2: Oh. Okay.
0: Ja, tegenwoordig, het lijkt alsof mannen bijna niks meer mogen. Maar ik zat wel na te denken. Ik vind juni eigenlijk wel een vrouwelijke maand om in geboren te worden.
3: Onyx, Chanel.
0: Ja, en toen ben ik eigenlijk per ongeluk in mijn hoofd alle maanden afgegaan. Dus laten we dat samen ook doen. Juni is inderdaad dus een vrouwelijke maand. Het heeft vrouwelijk aura, het is ook Pride Month. Dus als man, je kan niet geboren worden. Juli is wel voor mannen. Want de zon is te fel, is te aanwezig, is te waah. Augustus en september gereserveerd voor de zomerbaddies. Oktober is weer voor mannen. November was een grote discussie bij mij thuis, hè. Maar het is voor de winterbaddies. November is kanti. December, mannenmaand, kapitalisme, al die feesten, al die hoofdpijn is voor mannen. Januari ook, want niemand heeft meer zin in iets. Dus januari is ook voor de mannen. Februari, lastig, hè. Oké, hear me out. Februari is non-binary. Is voor iedereen, is voor het hele spectrum. Maart is voor alle moeders die niet barkies zijn om geboren in te worden. Want op een of andere manier, die moeders die vissen zijn, zijn gek. April en mei tot 20 mei is voor mannen. Daarna, eigenlijk 21 mei, begint eigenlijk die juni vrouwenvibes alweer. Dus, aan alle zwangere dames of ouders die plannen om kinderen te krijgen, onthoud, wanneer wat qua berekening, want niemand, maar liefst niemand, wil meer mannen die in september geboren zijn. Het is genoeg, laten we stoppen. Doe iets anders met kerst, oké?

CK, Emily Ana hier op Phonics. En rondom het einde van de show voel ik me een beetje als deze tune. Een beetje langzaam, een beetje moeig. Ik word ook best wel melig. Dus om de energie een beetje in te trekken, gaan jij en ik weer een top 5 maken. Niet van de beste dingen, maar van de vreselijkste dingen. Want wat is nou het vreselijkste straattaalwoord dat je ooit hebt gehoord? Chanel. Ja, wie oh wie wordt vandaag de grote winnaar? Dat word jij als jij het grappigste antwoord stuurt in de NPO Luister-app. En, we hebben hier een nieuwe Phonics goodie. Een Phonics mini voetbal. Hoe cool. Gewoon voor het WK. Ik ben hier echt helemaal fan van. Dus als jij met niks grappigs komt, stuur ik die Phonics voetbal gewoon naar mijn eigen huis. Wil jij de Phonics mini voetbal winnen, dan moet je het grappigste, maar ook vreselijkste antwoord sturen. Wat is het vreselijkste straattaalwoord dat je ooit hebt gehoord? Zoals altijd een paar voorbeelden. Ik zag laatst een screenshot van een WhatsApp-gesprek van een guy Joost die zei: moet ik nog een fles winna meenemen? En die meid gelijk boos: Joost, what the fuck, winna betekent niet eens iets. Een fles wijn, een fles winna. Gelakka. Je moet niet lekking gecatcht worden. Vandaag ben ik gelakka. Ik gok hoe je dat, je dat zo gebruikt. Eentje die mij persoonlijk stoort is Spaans. Ey, die kill is echt Spaans. Ik dacht heel lang dat ze het gewoon hadden over mensen uit Spanje. Of eentje die mij diep zit. Tanto in de foute context. Ey, ik hoop echt dat jij tanto krijgt. Allemaal woorden, maar ik wil een grappig antwoord. En het grappigste antwoord, die wint de Phonics goodie, de Phonics voetbal. Dus pak je NPO Luister-app erbij. Je kan een berichtje typen, maar een spraakmail sturen is het leukst. Wat is het vreselijkste straattaalwoord dat je ooit hebt gehoord?

0: gestuurd. Eerste keer toen ik bij mijn broskies in de stu kwam en iemand hoorde zeggen, ik ga die chi-meid klaren straks, dacht ik dat hij haar ging beroven of slaan of zo.
1: Chanel.
0: Ja, jij en ik maken weer eens een top 5 van de vreselijkste straattaalwoorden. En op nummer 5 kwam Jeffrey binnen met gedribba. Ik heb gedribba. Weet je wat dat betekent? Ik heb gereden. En als je hebt gedribba, dan moet je ook op nummer 4 gaan parken. Ik heb geparken. Kwam binnen van Arturo, dat is geparkeerd. Nummer 3. Joe stuurt gebati. Weet je wat gebati is? Ik heb die chick gebati. Je hebt er, laten we zeggen, net zoals Klara. Voor mochten er kinderen meeluisteren. Op nummer 2 kwam Maxi binnen met eentje die we vaak op TikTok hebben gezien. Maar deze zit mij persoonlijk dwars. Ik heb die chick gepinta. Is het toch niet serieus? Gepinta. Hoe kom je er ook op? Mijn vriendin zei, misschien dachten ze aan prikken. Ik heb die chick geprikt en toen hebben ze gepinta ervan gemaakt. Ik weet het niet. Maar op nummer 1. Eentje die jij en ik nog nooit hebben gehoord. Hoi Dwayne.
2: Hoi Chanel.
0: Hey Dwayne. Ja, het gaat goed met mij. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, gaat goed. Ja. Lekker weekend toch?
0: Jij hoort ook gestoorde straattaal, heb ik begrepen.
2: Ja, klopt. Ik was een keer een rookworst aan het kijken. En toen zei de Fano Holwijn van in Rotterdam komen ze met hele gekke straattaal. En hij was een keer op een feest en toen zei ze van, ja, ik ben helemaal Scania. Dus hij zei van, wat is Scania? Scava Empanya. Dus ja, dat vond ik wel grappig.
0: Scania. Scava Empanya. Nee, ja. Echt. Ik weet niet. Heel Rotterdam moet groep 3 opnieuw doen.
2: Ja, klopt man. Want we maken een eigen straattaal en slangwoorden en zo. Dus die moeten echt kappen.
0: Oké, ik ben al blij dat jij dit niet in het echt hebt gehoord. En dat je het uit de podcast hebt van Via Via. Want zomaar ken je iemand in je leven die zegt, Scania, wat doe je dan? Blijf je vrienden?
2: Nee man, ik zou hem wel gelijk scotten of zijn woordenboek gaan aanpassen. Want diegene mag niet naast mij staan.
0: Ik ben echt tanto Scania man, Dwayne.
2: Nee, dat is fout. Dat is echt fout. Dat is gelijk klaar.
0: Hey Dwayne. In ieder geval, doordat jij het woord Scania hebt gebruikt in dit leven, krijg je de Funnix mini voetbal.
2: Yes, ja. Daar ben ik blij mee.
0: Daar ga je mee doen alsof je Cristiano Ronaldo bij het WK bent, hè?
2: Nou, ik ben eerder een Messi-fan, dus geen Cristiano.
0: Oké, ik weet niet. Voor mij is allemaal hetzelfde. Ze hebben allemaal ze rennen achter een bal aan en ze hebben shirts aan die ze soms uittrekken. Dat is alles voor mij.
2: Ja, dat is wel heel oppervlakkig, maar...
0: Oké, wacht. Nu ik je aan de lijn heb en je zegt oppervlakkig, wat is dan zo diep aan voetbal?
2: Ik denk dat het gewoon het liefde voor het spelletje is. En ja, dat de hele volk daarvan geniet eigenlijk.
0: Ja, het is wel een vibe.
2: Ja, het is wel een vibe. Kijk, met clubs is anders. Maar zoals nu met WK, dat is wel different. Dus.
0: Wie is je team Nederland? Ja.
2: Mijn vader komt van Curaçao.
0: Oeh.
2: Dus dat is eigenlijk mijn nummer 1. En ja, mijn moeder komt van Suriname, maar die doet helaas niet mee.
0: Ja, we hebben het niet gehaald. Maar voor Cura,
2: nee.
0: Ik vind dat we allemaal dit jaar voor Cura moeten zijn.
2: Ja, sowieso. Blue Wave.
0: Nou, Dwayne, wij gaan het regelen met die Funnix Goodie. En jij gaat genieten van je voetbal. Zometeen de J.M. Maaien Show. Eerst nog even Jane Janice. Shut the fuck up van Drake. Stiekem is hij op me gegroeid. En dit is Blind op zoek, Genio 9. Tot morgen. J-J-J.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met lijfoptredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed, mogelijk.nl.

0: jij het goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory Collision 9, live vanuit Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten.

Rey tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl. It's complicated.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Bij VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl. Koningin in vloeren.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/festival.
2: JMI. Heb jij als man grote billen, dan heb ik wel nieuws voor je. Je hoort het zo meteen na KM en Idali.

0: volgens mij. Oftewel, Mike Towers.
1: Mike Towers.
0: Ja, zoals je het hoort, we zijn er weer. Je homies van het weekend. Come
2: on, yeah. Goedemiddag, JMI.
3: Hey, lieve JMI.
2: Hallo.
3: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
2: Goedemiddag, JMI.
4: De JMI Show.
0: Aha. We zijn er weer. Tot 7 uur gaan we jou serveren, jou motiveren, jou ook gewoon vermaken.
3: Ja, zeker. We gaan een hoop belangrijke dingen bespreken en tegen 6:15 misschien ook wel jouw eten betalen.
0: Mm-hmm.
3: Maar eerst, Jay, wil ik even iets heel belangrijks bespreken. Want moeten mannen billen hebben?
0: Ik snap niet waarom deze vraag gesteld moet worden vandaag. Ja. Maar hey, je wil het zo graag bespreken. Alsjeblieft. Waarom boeit dit?
3: Ja, ik vind het toch wel een belangrijke zaak. Want kijk, ik kijk dus nooit naar mannen hun billen.
0: Maar ik ook niet. Dat is toevallig.
3: Maar jij liep net langs mij. En ik keek even toevallig zo naar jouw achterkant. En ik dacht, Jay, best wel een bakker hoor.
0: Jij bent echt een clown.
3: Hoezo?
0: Oké, maar ik zeg je eerlijk, ik denk dat het wel iets is wat veel mannen willen weten, hoor.
3: Ja, want...
0: Kijken vrouwen daarnaar? Is dat belangrijk voor vrouwen?
3: Dat weet ik dus ook niet, want ik doe het niet en mijn vriendinnen ook niet.
0: Jij vindt het helemaal niks, toch?
3: Ik vind
0: man
3: het helemaal,
0: hoeft helemaal
3: niks.
0: Geen billen te hebben.
3: Helemaal geen billen. Ja, ik weet het niet. Ik heb er nooit echt naar gekeken. Kijk meer naar andere dingen. Maar heb jij nooit een keer gehad dat een vrouw naar jouw bil grijpt? Of
0: zo vaak.
3: Of dat ze een opmerking maakt over jouw kont?
0: Nou, dat niet, want ik heb echt oprecht, ik weet het gewoon van mezelf, geen bijzondere billen. Echt gewoon niet. Maar vrouwen hebben wel eens vaker in mijn ass geknepen.
3: Oh nee.
0: Ja, ik vind het echt super onbeschoft.
3: Dat is echt raar.
0: Ja, dat is echt heel raar.
3: Het is überhaupt raar om in iemands kont te knijpen, man of vrouw, maar toch bij...
0: Ja,
3: bij
0: je moet het gewoon niet doen.
3: Ik vind dat heel raar.
0: Ik vind het gewoon respectloos. Al had ik geen partner gehad, moet je het niet doen.
3: En jullie mannen zelf, kijken jullie naar je eigen kont?
0: Ik kijk niet naar mijn kont, nee.
3: Nee, dus als jij bijvoorbeeld een nieuwe broek koopt, kijk je niet even van... Oh, mijn billen zitten er wel goed
0: nee,
3: in.
0: Nee, nee, maar ik zeg je wel eerlijk. In mijn hoofd heb ik wel liever gewoon een vormpje dan gewoon helemaal niks voor
3: een
0: mezelf.
3: Vormpje.
0: Ja, gewoon een menselijk lichaamvormpje.
3: Gewoon wel een bil.
0: Zitvlees. Gewoon zitvlees, dat ik kan zitten dat ik niet bak. Dat ik niet zo op me, snap je? Maar dat ik gewoon een zachte landing heb.
3: Oké.
0: Gewoon functioneel. Het hoeft niet eruit te zien. Het moet gewoon goed zijn.
3: Geen surfplank.
0: Voor mezelf niet, nee.
3: Oké. En kijken jullie mannen ook naar elkaars kont?
0: Nee, totaal. Ik kijk... Dat zeg ik net. Jij kijkt niet eens naar ons, naar mannen.
3: Nee,
0: laat staan.
3: Oprecht. Ik ga er vanaf nu eens even op letten.
0: Ja, kijken maar misschien zijn er wel vrouwen die dat aantrekkelijk vinden. Want ik kan me herinneren dat ik vroeger op kickboksen zat. En dan zei een moeder van een van die jongens, zeg maar, die daar soort van werkte in de sportschool. Die zei tegen een mattie van mij... Oh, ik had bijna zijn naam gaan noemen. Hey Pietje, je hebt echt lekkere billen.
3: Nee. Nee, dat vind ik heel raar.
0: En toen dacht ik, oh, is dat iets waar vrouwen naar kijken? Maar ik heb er nooit echt antwoord op gekregen.
3: Dat vind ik heel raar. Maar ja, weet je, misschien gaan mensen nu bij elke optreden van jou ook naar jouw billen kijken. Ja, doordat ik deze oproep doe.
0: Nou,
3: Jay heeft echt volle billetjes.
0: Ik vind het niet erg als ik daarvoor in ruil gewoon erachter kan komen vandaag. Kijken vrouwen naar billen van mannen?
3: Ja.
0: Moet een man billen hebben. Snap je? Dat, ik wil weten wat vrouwen daarvan vinden.
3: Ja, laat het even weten in een gratis NPO luisterapp. Zo van ja of nee, kijk je ernaar en waarom? Laat het even weten, we zijn heel nieuwsgierig.

0: moeten mannen billen hebben. Funny. Jay en
1: Mai. Kijken wij vrouwen nou ook echt naar mannen hun kont? Of hoe zit dat nou? Je kon het laten weten in de NPO Luisteren.
0: En Joa die zegt, ja natuurlijk moeten mannen billen hebben. Hoe moeten ze anders op een stoel zitten?
1: Nee, nog niet zo.
0: Deze hadden we kunnen verwachten.
1: Voordat zegt Mai, heeft gelijk man. Niemand praat erover, maar sommige gasten hebben echt meer bek dan sommige vrouwen.
0: Oh, wow.
1: Nou Borat, ik weet niet waar jij naar kijkt, maar...
0: Laat Borat zijn wie Borat wil zijn.
1: Ja.
0: Gino zegt, wat voor nare gesprek is dit allemaal? Als term zeg, bro's, ja, ja en ja. Bro, ze kijken echt ernaar. En met plezier zelfs. Oké. Thanks voor de informatie, Gina.
1: Botje die zegt, ik vraag me af of vrouwen naar elkaars billen kijken. Want die sportlinging, die doen wat.
0: Ik zeg je eerlijk, dat weet ik wel zeker.
1: 100%.
0: Toch? Ja, toch?
1: En ik heb ook heel vaak dat ik kijk, dat ik denk, oeh, je hebt zo'n goede kont.
0: Ja,
1: dat vind ik fantastisch om te zien.
0: Ja, ik heb het wel eens gehoord inderdaad. Ja, dat vrouwen zeggen, oh, kijk naar haar billen dan. Oh.
1: Goeie bakka.
0: Ja, grappig.
1: Ja.
0: Grappig. Rashi die zegt, ik ben Team J. Zolang ik normaal kan lopen, boeit het me echt niet hoeveel billen ik heb. Ik weet niet wat hij bedoelt, maar ik ben Team J, maar het zal wel.
1: Naomi zegt eerlijk, vrouwen kijken daar echt wel naar hoor. Niet alleen, niet allemaal, maar genoeg.
0: Oh. Ja, dus sommige vrouwen vinden het blijkbaar toch sexy. Maar als een guy echt platte billen heeft, vind je dat niet een beetje vies?
1: Ja, ik zeg je eerlijk, ik heb dus oprecht nooit gekeken. Weet je wat me wel dan opviel? Weet je nog in de tijd van Lil Wayne, dat die broek dan zo laag was met die riem? Dat je bil sowieso plat leek?
0: Smerig.
1: Of er kwamen twee van die appeltjes daarboven uit?
0: Jij bent echt de asswatcher, man. Ik zeg je eerlijk, jij bent echt de asswatcher gewoon.
1: In die tijd keek ik gewoon naar die broek, zit raar. Maar verder kijk ik echt nooit naar een bil. Dat is heel raar.
0: Dus conclusie is, mannen hoeven niet per se een beeld hebben. Is dat wat je zegt?
1: Nou, blijkbaar ben ik de enige vrouw volgens de chat die niet naar die billen kijkt. Dus vrouwen kijken degelijk wel naar de billen.
0: Ja, blijkbaar. Nou, ik zou zeggen, kijk lekker zoveel als je wil. Als je maar niet aanraakt zonder toestemming. Dat is alles.
1: Dat zeker.
0: Gewoon zelfbeheersing. Control yourself.

ik wil naar het park. Ik zeg, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

Een vrouw liep vanochtend op het station met blote voeten rond. Dus geen schoenen, geen slippers, helemaal niks. En haar reden? Nou, die zorgde voor flinke discussie. Je hoort het zo meteen tijdens Barkie of niet Barkie.

0: Is het normaal om buiten te lopen op blote voeten?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
3: Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons ingestuurd en het is aan jou om te bepalen. Is het nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er eentje van Ro. Hij stuurt het volgende. Hij zegt, hey guys, ik zag vanochtend op station Amstel een vrouw op haar blote voeten lopen. Ik dacht, was een zwerver, maar van de bovenkant zag ze er eigenlijk heel verzorgd uit. Ik liep naar haar toe om te vragen, waarom loopt u op blote voeten? En ze zei, dat doe ik om dichter bij de aarde te staan.
0: Mm, letterlijk.
3: Ik vond het raar, maar ergens snapte ik wel wat ze bedoelde. Nu twijfel ik of het wel echt zo raar is. Wat vinden jullie?
0: Je staat wel letterlijk dichter bij de aarde als je op blote voeten loopt.
3: Nou,
0: dat is wel waar. Dat is toch waar?
3: Ik kan niet eens, laat maar zeggen, in de zomer als we aan het picknicken zijn of op het strand met blote voeten op zand of gras. Ik word helemaal gek.
0: Ja, jij ging mij een tijdje geleden uitlachen om het feit dat ik niet op gras loop.
3: Ja, met schoenen. Jij gaat met schoenen niet op gras.
0: Dat zeg jij net letterlijk dat je dat niet
3: doet. Nee, op blote voeten doe ik dat niet.
0: Oké, in ieder geval. ik vind dit niet zo gek. Jij wel?
3: Nee?
0: Nee, ik vind het niet zo gek.
3: Jay Jassen, zou jij op zijn minst nu van deze studio met blote voeten naar je auto lopen, naar de garage?
0: Ik zou het niet doen, maar er zijn heel veel dingen die ik niet zou doen die ik niet per se gek vind.
3: Ja, sorry, ik vind het gewoon echt niet normaal. Het is gewoon vies. Het is en vies en ook niet goed voor je voeten. Weet je hoeveel eelt die vrouw waarschijnlijk aan haar voeten heeft? Ugh.
0: Maar ze staat wel in connectie met de aardbol. Direct.
3: Ik mis direct die connectie. Graag.
0: Jij bent sowieso, jij hebt sowieso van die hele zachte voeten. Jij kan niet,
3: nee,
0: jij kan niet lopen ergens, hè, toch in het zand of zo.
3: Nee.
0: Wauw, slappie.
3: Ik loop zelfs thuis op slippers.
0: Ik loop thuis ook op slippers, maar toch.
3: Ja, nee. Nou, laten we het even vragen. Buiten lopen op blote voeten. Is dat nou Barkie of niet Barkie? Deel jouw mening even in de NPO Luisterapp. En laat een leuk berichtje achter en een spraakmemo. Dat maakt het altijd extra leuk.
0: Ja, vind je een goed idee.
4: How do you guys have so much

0: Barkie.
1: Vind je dat niet Barkie?
0: Barkie?
1: Of niet Barkie? Je kon het laten weten in de NPO Luisterapp en Botje die zegt niet Barkie. In Amsterdam-Noord laten mensen hun hond altijd uit op blote voeten.
2: Hé, hey Botje, dat is niet leuk om te zeggen. Ik kom uit Amsterdam-Noord en dat is niet waar. Ja? Dat zijn geen facts.
1: Zo specifiek ook. Ik wil bijna naar Amsterdam-Noord.
2: Ja, misschien... Hoezo?
1: Om te kijken of het dat echt doet.
2: In ieder geval, Somaya zegt Barkie. Misschien vinden mensen het gek, maar als zij zich daar fijn bij voelt, is dat toch gewoon normaal, zie je?
1: Ja, als iemand zich daar fijn bij voelt. Ik snap niet hoe je dat fijn kan vinden. Ik heb wel eens... Oké, ik ga iets eerlijk zeggen. Als ik dan hakken aan heb en ik moet van de auto naar mijn huis lopen aan het eind van de dag, dan trek ik die hakken aan en dan gaan ze ook niet meer aan. En dan moet ik van de auto naar mijn voordeur...
2: Die
1: makken
2: uit, bedoel je?
1: Ja, sorry, uit. Dan moet ik van de auto naar mijn voordeur, wat 4 meter is, op blote voeten lopen. Dan loop ik op meteen en dan hoor je zo... Au, au, au, au. Dat doet gewoon pijn. Dan hoe loop jij de hele dag door alle steden gewoon zo met je voeten bloot? Waarom moet je nou lachen?
2: Ja, gewoon. Het is gewoon grappig hoe jij het uitlegt. Diallo vindt er ook wat van.
3: Goedemiddag, Jemai. Nee, niet Barkie. We leven niet in de prehistorie, hè?
1: Precies.
3: Op strand zou ik het begrijpen, maar overal blootvoeten, no man. Niet Barkie.
1: Nee.
2: Nou, oké.
1: Nora die zegt ook Barkie. Huh? Ze zegt Barkie!
2: Ja,
1: in veel landen lopen mensen veel vaker zonder schoenen, dus zo vreemd is dat niet.
2: Ja, ik geloof toch ergens dat je wel beter connected bent als je gewoon in de natuur op je blote voeten loopt. Ik zou het niet doen.
1: Oké dan, want je zag me al.
2: Ik zou het niet doen, maar ik vind het ook niet zeg maar zo gek.
1: Is die connectie zo belangrijk, Jay?
2: Het is niet belangrijk wat ik vind, toch?
1: Ja, oké.
2: Het gaat erom wat die mensen vinden ervan.
1: Nou, Anwar zegt niet Barkie. In een park kan ik het nog begrijpen, maar op een station vind ik dat niet normaal. Ja, op station hebben we nog van die zwerver gepist.
2: Nee, maar station is wel een serieus ander leveltje, inderdaad. Je tapt gewoon in een metro gewoon met die,
1: Oké.
2: Okay. Oh my god, Jihan dan nog als laatst. Die zegt, Barkie, iedereen heeft zijn eigen gewoontes en dit doet niemand kwaad. En dat is mijn punt ook. Dit doet helemaal niemand
1: kwaad. Kom niet bij mij thuis met die voeten. Oh. I can tell.
2: Maar snap je, dan ga je dus in je bed liggen met die voeten.
1: Nee.
2: Oké, het is misschien in mijn ogen niet... gewoon in mijn ogen is het wel Barkie, maar het is wel nasty.
1: Het is nasty.
2: In jouw ogen is het niet Barkie, hè?
1: Zal ik even de conclusie checken?
2: Ik ben wel benieuwd naar de conclusie inderdaad.
1: Met blote voeten gewoon lopen op straat, op station en overal. Is dat Barkie of niet Barkie? Met 65% van de stemmen. Is dit...
0: Niet Barkie.
2: Oh, ja, dat is geen verrassing, hè?
1: I told ya. Maar jij wil graag connected zijn, hè?
2: Ik hoef het niet te doen, maar mijn judgment is gewoon dat het Barkie is. Sorry hoor.
1: Oké.
2: Maar goed, de NPO-luisteraar heeft gesproken.

0: Dat was Eminem samen met Rihanna. Hey Mai, hoe lang douche jij gemiddeld?
1: 10 à 15 minuten.
0: Nou, de overheid wil dus dat wij veel korter gaan douchen.
1: Oh.
0: Hoe kort het is, hoor je zo.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: www.funix.nl.
1: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory Collision 9, live vanuit Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Svetjanin. Ook vechten acht van de beste lichtzwaargewichten.

0: entree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
2: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/festival.
2: Hoe lang moet je minimaal douchen om echt schoon te zijn? Het antwoord hoor je zometeen na Bad Bunny.

0: 5 minuten douchen.
1: Hè?
0: Maar mijn vraag is, hoe lang heb je nou echt nodig om schoon te zijn? Hoe lang moet je minimaal douchen dan, Mai?
1: Nou, ik zeg je eerlijk, ik ben wel van de kattenwasjes. Dus gewoon even 10 minuten, behalve als ik mijn haren moet wassen. Maar 5 minuten vind ik wel echt crazy.
0: Nou, als ik mensen kattenwasje hoor zeggen, dan denk ik altijd dat het echt gaat om even je poesje wassen. Sorry dat ik het even zo zeg, maar daar klinkt het een beetje naar.
1: Nee, dat is gewoon even onderdompelen, zeepje en eruit.
0: Ah, oké. Okay. De cowboy douche.
1: Heet dat zo?
0: Nou, dat doe ik zo.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar hoe lang doe jij erover normaal dan?
0: Een goede 15 minuten.
1: Ja.
0: Het kan met haren wassen een 20 worden.
1: Ach, ja.
0: Maar ik heb wel minimaal een 13 minuten nodig, hoor.
1: 13 precies.
0: Minimaal.
1: Zou
0: als
1: je
0: ik
1: het
0: haast
1: kunnen
0: heb.
1: Met 5 minuten?
0: Hé, maar wat heb je dan gedaan?
1: Ja, je hebt doorliegen gewassen.
0: Oké, je pakt gewoon een washand. Sopt hem. Kraan gaat aan. Je maakt zelf nat.
1: Heel snel.
0: Bam, spoelen, bam, klaar. Ja, dan voel ik me niet schoon, maar het kan.
1: Je kan niet eens je tanden poetsen. Ik vind tanden poetsen onder de douche echt lekker.
0: Nee, dat vind ik echt niet kunnen. Dat vind ik ook echt zonde van het water.
1: Ja?
0: Je kan ook gewoon bij de wasbak je tanden poetsen.
1: Nee,
0: sterker
1: man.
0: Nog, het schijnt dus ook dat je je tanden slechter poetst als je onder de douche staat.
1: Nee.
0: Maar goed, dat is een
1: dat
0: ander
1: is een
0: verhaal.
1: Ander onderwerp.
0: Ja, maar laten we het even houden op.
1: Maar
0: hoe lang
1: tijd
0: moet je
1: red
0: douchen?
1: Je dat dus allemaal niet. In 5 minuten, wat kan je? Inzeepen en klaar.
0: Ja, maar is dat dan goed, Mai? Dat is de vraag.
1: Dat vraag ik me ook af.
0: Vooral, sorry, maar bij jullie vrouwen denk ik dat het toch extra tijd nodig is, hoor.
1: Jazeker.
0: Dat bedoel ik. Dat kan je toch nooit in 5 minuten doen?
1: Nee.
0: Ik vind het al raar dat jij 10 minuten zegt, hoor.
1: Ja?
0: Als ik eerlijk moet zijn, ja.
1: Maar alleen als ik mijn haren niet moet wassen. Als ik mijn haren moet wassen, is het bijna 25 tot 30 minuten.
0: Maar oké, zonder haren te wassen.
1: Ja.
0: Even. Ja, zonder haren te wassen. Hoe lang heb je echt nodig? Weet je, ik weet dat het helemaal niet in het script staat. Of dit zouden we niet doen. Maar Boas, onze producer, zit hier ook. Boas, hoe lang heb jij nodig om goed te douchen?
2: Ja, ligt eraan. Als ik mijn haar was, dan denk ik 10. Anders 5 minuutjes, man.
1: Ja?
2: Ik ben snel. Ik, dat
0: 5 minuten.
1: Tuurlijk, daarom stink jij altijd.
2: Nee, maar wat ga je doen? Zeg maar, alles wat kan in 20 minuten, kan ook in 5 minuten.
0: Maar ben ik nou een beetje aan het discrimineren als ik zeg dat dit echt tata-ish is?
2: Maar waarom is dit tata-ish? Leg maar uit.
0: Because,
2: ik hoor het graag.
0: Omdat er gewoon stereotype verhalen rondgaan dat tata's niet houden van douchen, toch?
2: Okay,
0: de overheid, de Nederlandse overheid wil notabene dat we 5 minuten gaan douchen.
2: Oké, dus je zegt dat ik wil dat je 5 minuten gaat douchen.
0: Nee.
1: Er zijn ook genoeg buitenlanders die stinken en niet douchen, hoor.
0: Precies. Ja, dat is ook wel weer zo.
2: Maar oké, de douche gaat aan. Hij wordt warm. Je stapt eronder, je maakt jezelf even nat. Je denkt, oh, dit voelt wel weer lekker. Je zeept je in, je gaat alle hoekjes af. Je wacht even misschien een paar seconden totdat het ingetrokken is tussen haakjes. En dan spoel je het wel af.
1: Ja, die paar minuten heb je niet.
2: Okay. En dan ben je na 5 minuten...
1: Ik wil het bijna proberen.
0: Nou, we hebben Boas zijn kant ook gehoord, maar ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw kant. Hoe lang moet je douchen om alles schoon te krijgen? Laat even in de NPO Luisterapp weten hoe lang jij vindt...

0: met Go Mama.
1: Phonix, de Jay en Mahi Show.
0: Als het aan de regering ligt, gaan we maximaal 5 minuten douchen. Maar goed, hoe lang moet je douchen om echt schoon te zijn?
2: Ja, dat is de vraag.
0: Dat is de grote vraag die we aan jou hebben gesteld. En ja, je hebt gereageerd.
2: Ja, AT66 zegt, ik douche zolang het nodig is. En zolang ik me comfortabel voel. En dit duurt denk ik soms 10, 20 minuten. Soms zelfs 2 keer per dag voor en na het werk.
0: Dat is helemaal niet zo gek hoor.
2: Nee, ik ochtend en avond sowieso.
0: Ik vind het niet heel gek.
2: Nee.
0: Felin die zegt minimaal 15 minuten douchen is ook ontspanning.
2: Ja.
0: Even 15 minuten, niet het woordje mama. Ja. Oh, me time.
2: Die ja, snap ik
0: snap
2: wel.
0: Ik snap het, zeker.
2: Het lijkt ook alsof je een nieuw leven krijgt als je uit de douche komt. Maar
0: sowieso.
2: Diallo die zegt 15 à 20 minuten minimaal, anders ben je niet echt schoon. Je moet je goed inzepen en ook wel soorten en met een net...
0: Soppen, denk ik ook,
2: ja. En met een net goed wassen. Daarna reinigen 2 keer, anders is het niet schoon. Ja.
0: Lorenzo zegt eerlijk, ik douche vaak 3 à 4 minuten. Gewoon snel en efficiënt. Nog nooit klachten gehad.
2: Nee, maar 3 à 4 minuten is crazy.
0: Hey, 3 à 4 minuten, Lorenzo?
2: Dan ben je niet eens nat, denk ik.
0: Ik zou graag willen weten hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt.
2: Ja.
0: Hé, hey, maar misschien is Lorenzo helemaal niet zo groot. En dan is hij snel klaar.
2: Nou, dan nog steeds. Oké, maar er is, we hebben op internet gecheckt, toch? Onze producer Boas, die heeft een research gedaan. Als je kijkt naar hoe je schoon moet maken, Boas, wat heb je gevonden?
3: Nou, ik zei net tegen jullie 3 tot 5 minuten. Ik dacht, ik moet het wel even goed onderbouwen. Er is onderzoek gedaan. Als je bijvoorbeeld haar wassen, 1 tot 2 minuten. Dat is in principe goed genoeg. Je gezicht heb je 30 seconden nodig. Oksels, 20 tot 30 seconden. Je liezen en je genitaliën, ook 20 tot 30 seconden. Billen, voeten en je overige lichaam, 1 tot 2 minuten. Zou je in 3 tot 5 minuten jezelf helemaal schoon kunnen hebben gedoucht?
0: Dit is
2: wacht
0: echt...
2: Even.
0: Dit is nee. Echt...
2: Wacht even.
0: Tatameth.
3: Nee, dit is geen
2: tatameth.
0: Sorry,
2: dit
0: is tatameth.
3: Haren wassen. Dit
2: jongens,
3: is vanuit je... een man, hè?
2: Oké,
3: okay,
2: want ik wou net zeggen, als je naar mijn haren kijkt, in 1 à 2 minuten, zit er niet eens sop alleen op mijn pony.
3: Maar, en dat schoon te krijgen hebben we een half uur nodig.
0: Maar Mai, als je je haar was, jij weet dit toch? Dan wil je daarna toch ook conditioner erin doen?
2: Ja, die moet ook nog
0: één
2: trekken.
0: Dat geldt toch ook voor mannen? Hoe ga je dat allemaal in 1 minuut, 2 minuten doen? Ja, ik vind het wel een beetje... Ze zijn helemaal gek geworden, die overheid en die drinkwaterbedrijven. Ik ga lekker niet 5 minuten douchen.
2: Ik ook niet.
0: Ik hou hem lekker op 10, 15 minuten. Nou, 15 minimaal.
2: Ja, maar Boas gaat wel luisteren.
3: Ik ga dat lekker wel doen.
0: Ja, het heeft ook een soort van mentale aspect. Hè? Douchen is ook een soort van resetten van je mind.
2: Ja.
0: Hè? Dat is het natuurlijk ook. Hey, zometeen gaan wij jouw eten misschien wel voor je betalen. Hoe je dat precies voor elkaar kan krijgen, hoor je zometeen. Oh.

Zometeen gaan wij jouw eten misschien wel voor je betalen. Jazeker, je moet er wel iets voor doen. Het valt ook wel mee wat je ervoor moet doen. Het is helemaal niet zoveel en ik weet dat je het kan. Wat je precies moet doen, ga ik je zo meteen vertellen na Ira Star. Eerst krijg je Broederliefde met Appelmint Puur. Hier op Phonics.

0: Where Do We Go? En het is 6:30, dat betekent...
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
2: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt, Fanny's betaalt.
2: Ja, wij mogen vandaag iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Daar moet je wel iets voor doen, hè, Jay?
0: Zeker weten. Zometeen krijg je tussen de nummers door dit geluidje te horen.
1: Bel nu. 0909-3869-3869. 3869. Bel nu.
0: Ja, en dan is het aan jou om zo snel mogelijk te bellen naar het telefoonnummer die je hoort. Ja, en dan moet je ready zijn met een verkooppraatje. Wij noemen het een pitch. Als wij opnemen, moet jij pitchen waarom wij die gratis maaltijd voor jou moeten betalen. Lukt dat? Nou, dan krijg je die gewoon. Lukt dat niet? Ja, heel simpel. Dan is het dit.
2: Ja, easy peasy.
0: Is dat een goede uitleg, Mai? Kan je hiermee leven? Heel ik zou zeggen, duidelijk. Zet je radio wat harder. Dan hoor je zometeen dat geluidje natuurlijk duidelijk tussen de nummers door. Dan ben je misschien wel een van de eerste die belt. En als je dan de eerste bent die belt met een goede pitch, ja, dan snap je ook wel wat er gaat gebeuren.

0: 0800-1121-69. Bel naar. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Fanny's betaalt.
4: Ja, je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan. En dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En aan ons kan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd van ons verdient.
5: En als jij de goede pitch hebt, als je ons overtuigt, of je ons nou laat lachen of wat dan ook. Ja, dan heb jij die maaltijd gewoon, man. Zo simpel is het eigenlijk aan het einde van de dag gewoon wel.
4: Nou, volgens mij hebben we een beller.
5: Nou, we gaan het kijken. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen? Vertel.
6: Ik ben al vanaf vanochtend 4 uur wakker.
5: Oké.
6: Heb een gigantische catering moeten doen voor verschillende klanten. En nu ben ik zo brak dat ik zelf niet eens meer kan koken.
4: Nee. Sorry, het spijt me heel erg. Ik vind het heel vervelend voor je.
5: Je kan gewoon een bakje opzij zetten, toch?
4: Ja.
5: Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen?
7: Hi, met Jorita.
4: Hallo.
7: Waarom jullie mij eten moeten betalen? Ik moest net naar Vlaardingen rijden en ik heb koorts. Ik heb 3 keer de afslag gemist en nu heb ik een kleintje van 2 in de auto. Die de hele tijd zegt, mama, wat gaan we eten? Mama, wat gaan we eten? Maar ik loop bijna 1 uur achter op mijn planning. Dus daarom dacht ik, ga jullie even bellen.
5: Nou, respectfully.
4: Ja. Iets sterkere pitch, jongens. Kom op.
5: Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen? Vertel.
7: Is het Fanny?
5: Jazeker.
4: Ja. Nee, dit is Q-music.
5: Dit gaat al mis. Sorry, dit gaat al mis. Oké, volgende dan. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen? Oh, we hebben geen volgende. Oké, dus we gaan gewoon onszelf trakteren. Nou, zal ik je nog 1 kans geven? 0909-3869-3869 als je wil dat wij jouw eten voor je gaan betalen. Alleen je moet een goede reden hebben. Je moet ons overtuigen waarom jij die maaltijd verdient. Oké, we hebben er weer eentje. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen?
8: Ik ben bevallen.
4: Je bent bevallen?
8: Ja, ik ben bevallen van mijn eerste zoontje.
4: Oh, gefeliciteerd.
5: En hoe lang heeft de bevalling geduurd?
8: In totaal 13 uur.
5: 13 uur? En, oh, je hebt met de weeën inbegrepen, bedoel je?
8: Ja.
4: En wat is net bevallen?
8: 5 uur geleden zo.
5: Ja, maar we zijn nog niet overtuigd. Sorry. Nee, ik voelde dat we er nog niet waren. Sorry. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen?
9: Omdat ze heel laat thuis komen en dan hebben we geen tijd meer om te koken.
5: Oh, ander keertje. Deze was er nog niet, hoor. Nog niet. Ah, ja. Je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. En als je een goede reden weet te vertellen, betalen wij jouw eten voor je. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen? Vertel.
10: Ja, kijk, ik ga je gewoon heel eerlijk zeggen. Ik heb geen verkooppraatje, maar ik heb gewoon honger.
4: Nee, dit werkt ook niet.
10: Je kan me niet zo doen, Mahi.
4: Maar je moet het echt met meer overtuiging zeggen. Die honger hoor ik niet echt.
5: Oké. Bijna. Ik dacht dat we er bijna waren. Maar ik heb nog eentje, hoor. Ik heb nog meer bellers. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen?
11: Nou, omdat ik geen geld heb voor eten.
4: Oh, en waarom heb je geen geld?
5: Nee, Mahi, deze hebben we al een paar keer gehad.
4: Ja, inderdaad.
5: We hebben zelfs iemand beloond met deze. Maar dus, origineler dan deze moet hij zijn. We hebben er weer één. Waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen? Vertel.
12: Goedenavond. Mijn vrouw is ongesteld en nu rijd ik helemaal vanuit Hoogvliet naar Lucas Podolski in het Alexandrium. En ze wilt een ACI-bol halen als avondeten. Dus ik denk, ja, hallo, dat kan niet. Dus betaal alsjeblieft mijn rekening.
4: Nou, ja, aangezien...
5: Mahi schudt. Ja, vertel Mahi, wat wil je zo graag vertellen?
4: Kijk, ik voel haar pijn en ik ben ook daar op dit moment. Dus ik vind het vreselijk voor jou als man, maar ik waardeer die moeite dat je voor haar doet. Ja, dus ik zeg, weet je wat, wij trakteren die man ook.
12: Ja, nou, mooi. Echt?
4: Ja. Ja, zolang jij jouw vrouw in deze tijden steunt, dan hoor jij ook getrakteerd te worden. Dus ja,
5: eigenlijk,
4: ik ben trots op jou.
5: Eigenlijk moet ik zeggen, er hoort dit liedje meer bij, vind ik. Hey! Yeah. Nou.
4: En waar heb jij zin in dan?
12: Ja, ik ga naar Lucas Podolski, maar zij wil echt een ACI-bol. Dus ja, wat ga ik doen? Ik ga naar Alexandrië, want daar heb je een lekkere toko of tent waar je ACI-bol kan halen.
4: Ja.
12: En dan rijd ik daar naartoe.
5: Nou, hey, maar wat voor eten hebben ze daar dan, bij die Lucas?
12: Dat is dunner.
4: Oh, nou, als je aan de lijn blijft, dan gaat onze producer het helemaal met jou oppakken voor iets lekkers voor jou dan.
12: Heel nice, dankjewel, bless.
4: En extra lief zijn voor je vrouw vandaag, hè?
12: Sowieso, oh, ik doe het toch al.
5: Okay, kijk, dan. Zie je? Het is ook niet genoeg, het is ook nooit genoeg.
4: Nou.
5: Hé, ik wil wel even een liedje draaien, maar ben je blij dat je even je hart hebt gelucht, Maaien?
4: Ja, ik verdien ook wel eigenlijk om getrakteerd te worden.
5: Oké,
4: okay.
5: Wat zou jij willen eten?
4: Kapsalon.
5: Een kapsalon. We gaan even kijken of we kapsalon voor kunnen regelen.
1: Astro, no.

Wat zou je doen als je dochter van 19 naar je toe komt met... Ik heb een vriend en hij is 30 jaar. Dat is de complicated question van Esma. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in Vloeren.

0: naar itscomplicated@funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
2: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory Collision 9, live vanuit Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petchenjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentrée tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk, de nieuwe thuis basis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
3: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/festival.
2: JMI.

0: kan je op je 19e een relatie hebben met iemand die 30 jaar oud is? Complicated
1: question. Soms zit je met van die levensvragen waar je dan geen antwoord op hebt en je kan niet naar je vrienden en familie. Dan kom je naar JMI, want wij helpen je er dan mee.
0: Jazeker. Vandaag hebben we een complicated question van Esma.
1: Ja.
0: Esma zegt, hey JMI, ik ben 19 en ik werk samen met een collega van 30. We kunnen het supergoed vinden met elkaar en eerlijk gezegd zijn we allebei verliefd op elkaar geworden.
1: Oh.
0: Alleen zit ik met iets. Ik ben bang voor wat mensen ervan gaan vinden door het leeftijdsverschil. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft hij ook al een kind. Het gekke is dat dat laatste me juist helemaal niet afschrikt. Sterker nog, ik vind het eigenlijk alleen maar mooi dat hij zo'n betrokken vader is. Maar toch vraag ik me af of ik niet te veel door een roze bril kijk. Is dit gewoon liefde en moet ik ervoor gaan? Of zijn het leeftijdsverschil, de werkvloer en het feit dat hij al een kind heeft, signalen dat dit misschien veel ingewikkelder wordt dan ik dacht?
1: Ja, kijk. Ik vind leeftijdsverschil niet altijd een ding, want liefde is liefde. Maar als je, laat maar zeggen, zo jong bent, 19, en je bent basically net legaal voor diegene van 30, dan denk ik bij mezelf, je komt wel in verschillende levensfases terecht. Zij gaat waarschijnlijk nog studeren. Ze wil nog wel reizen maken en van alles en nog wat. En hij komt straks wel op het punt dat hij dan misschien met haar wil settelen en ook een kindje wil. En ja, ik weet niet of dat dan allemaal...
0: Ja, of dat gaat matchen of zo.
1: Ja.
0: Ja, wat ik me afvraag is... waarom zou een man van 30 een relatie willen met een meisje van 19? Zonder het te judgen, zonder daar iets aan te plakken. Ik ben gewoon oprecht benieuwd. Wat zie jij in een meisje van 19? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat een meisje van 19 iets heeft wat ik, de 30-jarige ik, aantrekkelijk zou vinden.
1: Dat begrijp ik heel goed. Maar ik ben benieuwd of er mensen zijn die dit dus hebben meegemaakt.
0: Ja, die kunnen het misschien beter uitleggen. Die hebben een beter beeld van wat ik nu...
1: Of iemand kennen die dit heeft. Of überhaupt een mening hierover hebben. Laat het dan even weten in de NPO Luisterapp. Dan kunnen we het even bespreken.
0: Ja, want kijk, we moeten niet vergeten natuurlijk. Esma die vraagt zich dit af. Of ze niet te veel door een roze bril kijkt. En of dit niet veel meer problemen gaat brengen dan ze nu op dit moment voor ogen heeft. Laat even weten wat jij, Esma, zou adviseren in de NPO Luisterapp. Wij zijn echt benieuwd.

zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd,

0: iron, brown eyes.
1: Ja, wat als je 19 bent, kan je dan gewoon met een 30-jarige man een relatie beginnen? Ja. Complicated
2: question. Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Tarzan die zegt, wat mensen ervan vinden moet je in het midden laten, want dat boeit niet. Wat je vooral aan voor moet denken is aan jullie toekomst, want ze zitten tenslotte in een andere levensfase.
1: Ja, een klein beetje context. Esma is 19 en ze is verliefd op haar 30-jarige collega, die ook nog eens een kind heeft. En de gevoelens zijn wederzijds, maar ze twijfelt omdat ze bang is voor de reactie van andere mensen. En vandaar dat ze ons dus deze vraag heeft gesteld. En Priscilla die zegt, ik was 17 en ik had een relatie met een man van 28. Na een relatie van 6 jaar had hij na mij een vriendin van 14.
2: Wat?
1: Luister, oh, jij hebt niks verkeerd gedaan. Deze guy is een beetje een
2: creep.
1: Ja, een beetje wel.
2: 14 is letterlijk de helft van zijn leeftijd.
1: Wees
2: hè?
1: Blij dat je er vanaf bent, meid.
2: Ja, dat is echt niet oké. Dat is echt niet oké. Dana die zegt, ik denk dat een 19-jarige vaak naïever is. Meer opkijkt naar diegene. Misschien een soort van bevestiging op zijn insecurity. Een man wil een vrouw die soort van naar hem opkijkt in some way. Geeft dat niet een soort van masculine energy? Wellicht dat leeftijdsgenoten dat gevoel niet aan die mannen geven.
1: Dan, oké, kan. Ja. Dat kan helemaal. Even kijken. Magdalene of Magdalene, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken, sorry hoor. Maar ze zegt, ze is jong, makkelijk te manipuleren en te kneden. Er is iets mis met die man van 30 die een meisje van 19 wil. Ja. Kijk, dit is eigenlijk hetzelfde opsommen als wat Dana heeft gezegd, maar met een hele andere kijk, een hele andere perspectief.
2: Ja, en ik denk ook wel wat zij zegt hoor. Hey, Priscilla die reageert nog een keer.
1: Oh.
2: Die zegt, na de relatie ben ik erachter gekomen dat hij dus al 2 jaar vreemd ging met haar, met dat meisje van 14.
1: Oh, dus hij ging nog met een meisje van 12 dus eigenlijk.
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Al was ze 14, het is nog steeds 4 jaar lang strafbaar. Nee man, deze guy was gewoon feitelijk een pedo.
2: Ik
1: ben zo blij voor je dat je daar vanaf bent, schat.
2: Ja, echt.
1: Oh, echt waar.
2: Sukaina zegt, dit is kapot raar. Wat wil die guy? Raar grommen?
1: Groemen.
2: Grommen. Grommen. Grommen kan ook.
1: Ja, dat kan ook. Ja, je gaat dan toch een beetje denken dat zo iemand een beetje onzeker is en toch wel de leiding wil houden in een relatie. En daarom valt op mensen die stukken jonger zijn.
2: Dat kan.
1: Ik vind toch dat het
2: smerig.
1: Ja, ik heb toch het idee en ik wil niet alle mensen judgen. Want kijk, als je 40 bent en je hebt een vrouw van 50 of andersom, weet je wel. Dat vind ik een heel ander verhaal.
2: Ja.
1: Zelfs 30 en 40 vind ik een heel ander verhaal. Ja. Maar 20 en 30 of 19 en 30 vind ik wel dat ik. Dan ga ik toch een beetje daaraan denken. Van,
2: ja, joh. Je weet ook hoe zo'n arm meisje nog een heel leven voor haar heeft. En dan. Ja, ik weet het niet hoor.
1: Ja, maar misschien wil dat meisje dat leventje met jou hebben.
2: Dat kan ook.
1: Maar kan ze dat weten op de 19e?
2: Daarom. Dus ik denk wel dat Esma een klein beetje een roze bril op heeft.
1: Oké, dus dat is jouw conclusie?
2: Ja, ik denk het wel. En dat ze daar wel even doorheen moet proberen te prikken. En weet je, Esma, je kan altijd doen waar je jezelf goed bij voelt. Maar ik hoop wel dat je luistert naar alle reacties die we hebben binnengekregen. En iedereen zegt wel een beetje hetzelfde. Van kijk een beetje uit. Iemand met zo'n grote leeftijdsverschil kan niet helemaal oké zijn.
1: Oké, nou, je hebt het gehoord van mij. Heb jij nou ook een complicated question? Laat het even weten in de NPO Luisterapp of mail het naar itscomplicated@funix.nl.

0: Afgelopen week hoorde je bij de ochtend- en de middagshow elke dag dat ze een code zochten voor een geheimzinnige koffer die in de studio stond. En donderdag is die code dus gekraakt.
1: Ik ga jouw code invoeren.
2: Ja.
1: 9, 6, 8, 3...
3: Ja, en daar zat toen ook weer een boodschap in.
0: Jazeker.
1: In deze koffer zie je 2 tickets liggen. De Phonix Festipas. Deze pas geeft jou met een +1 namelijk toegang tot alle festivals waar Phonix dit jaar ook is. En dat zijn er een hoop. Ga nu snel naar de website phonix.nl/festival. En daar vind je alle info om deze Festipas te pakken.
3: Ja, dat is crazy toch? Ja, als je gewoon zo'n pas krijgt en je wordt uitgenodigd, je kan gewoon overal naartoe.
0: Ik zeg je eerlijk, ik zou zo'n pas eigenlijk ook wel willen, man.
3: Ja, en ik zal een paar namen noemen. Funzige Deuntjes, daar staan we. Parels van de Stad, Latin Village, Palmundo en nog veel meer.
0: Jazeker.
3: En je kan dus op phonix.nl checken hoe je kans maakt op zo'n pas.
0: Heerlijk. Ik zou zeggen, ga als een speer naar phonix.nl en dan wie weet... Heb jij die pas? Kan je je voorstellen hoeveel geld dat gaat schelen? Oh.

kent het wel of je gaat het leren kennen. Over leren kennen gesproken, zometeen Distinct en Morad met Mansory, de nieuwe track. Maar eerst krijgen we ons Lavils van Eigen Bodem. Ja, vergis je niet, ze klinkt misschien Amerikaans, maar ze is gewoon onze eigen trots met Fantasy.

0: Na Distinct en Morad hoorde je met Mansory. Jay en Mahi. Ja, en Jay en Mahi zitten hier met Imani.
1: Hallo.
0: We zaten even hier met z'n tweeën allemaal gekke dansjes te doen in de studio. Als je op Phoenix.nl aan het kijken was, had je het kunnen zien. Anders ja, heb je de boot gemist.
1: We hebben gewoon weer zin in een grote Distinct concert. En dan jamma. Ja, daar hebben we zin in.
2: Ja, okay. Ik vind dat ook wel heel leuk.
1: Toch?
2: Mogen we komen, Jay?
0: Waar? Wanneer?
2: Naar Distinct concert.
0: Van ja, mij mag
2: het is toch bij jouw label, of niet?
0: Ja, maar ik ben er zelf toch niet nu?
1: Ja, want hij heeft nu een tour in Amerika.
2: Oh, een tour.
0: Een tour alweer. En dan gaat hij naar Australië daarna.
2: Australië?
0: Ja,
2: Disney naar Australië?
0: Ja, zeker. Nou.
2: Dat is crazy. Gewoon aan de andere kant van de wereld luisteren ze ook gewoon Disney.
1: Ik vind
2: dat
1: eigenlijk
2: nice.
1: Dat ze Imani Invites daarheen moeten sturen.
2: Vind ik ook.
0: Omdat het Imani Invites heet natuurlijk.
1: Ja.
0: Let's invite Imani. Yes.
2: Ik invite mezelf, zeg maar, bij het Distinct concert.
0: Dat is ook een goede flex.
2: Toch?
0: Jezelf even inviten naar Australië.
2: Ja, dat vind ik wel een goede mo eigenlijk.
1: Maar Imani Invites, wie is invited vandaag?
2: Nou, vandaag maken we weer een feestje ervan. Ik heb natuurlijk weer een DJ die langskomt en even de tent komt verbouwen hier.
1: Gezellig.
2: En de heren van Vals Bezig komen ook even langs. Dus dat is helemaal gezellig.
1: Dat wordt heel leuk.
2: Ja.
1: Kan je ze alsjeblieft vragen wanneer Bucknell hier een keer online komt?
2: Oh, dat is een goeie.
1: Ja.
2: Dat ga ik even
1: terug.
2: Vragen. Ja, dat ga ik zeker vragen.
0: Ik zal jullie vertellen. Misschien is hij niet online.
1: Oh.
0: Maar ik weet wel ergens waar je die track kan horen.
1: Dat is echt zo. Ja. Alleen bij Phoenix natuurlijk.
2: Dan meen jij.
0: Ja, dan meen ik.
2: Dit is
0: echt
2: een exclusive, baby.
0: Precies. Om je even alvast in de mood van Imani en Vice te brengen, krijg je deze gratis en voor niets van JMI. Ai. Welke zender is dit ook alweer, dames?
1: Wanneer?

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds. Your city, your sound.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: thuis de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
1: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna 124.000 euro opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En wanneer is voor jou een feestje nou echt geslaagd?
1: Phonics. Imani invites.
0: Ja, ik had gisteren dus een boeking. En toen ik daar aankwam, toen werd eigenlijk gelijk aan de deur verteld van... hey, de DJ's na jou zijn gecanceld. De kaartverkoop is niet heel goed gegaan. En nou ja, als DJ is het dan altijd een beetje afwachten wat je dan natuurlijk gaat aantreffen. Want je ziet het wel eens gebeuren dat je dan ergens aankomt, is rustig. En dan mensen voelen zich awkward, toch? Ze denken, oeh, het is leeg, ik weet me geen houding aan te geven. En dan heb je als DJ nog best wel even een klus om mensen even te hypen, weet je wel. Maar uiteindelijk was het echt zo'n leuke boeking. Want iedereen die ging echt helemaal los. Ik zag echt mensen die elkaar niet kenden, met elkaar connecten, dansen. En dit was echt weer gewoon het levende bewijs van een feestje is eigenlijk pas echt leuk als je gewoon zelf de slingers ophangt. En als je met de juiste mensen bent, dan is elk feestje leuk. En dan maakt het niet uit of het druk of rustig is. En ook als DJ zijn er weer het levende bewijs. Weet je, een boeking voor 40 mensen, die kan soms gewoon nog leuker zijn dan een boeking voor duizenden mensen. Want het is gewoon, weet je toch, iedereen is gewoon lekker aan het viben met elkaar. En dat vond ik nou helemaal gezellig. En ik dacht, weet je, het is nu weer tijd voor Imani Invites. We gaan hier gewoon het feestje voortzetten. Zometeen heb ik ook weer een DJ uitgenodigd die je oren gaat blessen. Nog heel veel gezellige mensen die langskomen. Dus ik heb er weer helemaal zin in. En je weet het, de NPO Luister-app staat ook voor jou open. Dus stuur me even een gezellige spraakmemo. Wat je planning is vanavond. Waar het feestje is. Want dat vind ik natuurlijk altijd hartstikke gezellig.

0: Nou, dat is helemaal de perfecte tune.
1: Mijn telefoon is uitgevallen.
0: Nou, gaat Leeuw Kleine gewoon door mij heen praten? Dat vind ik een beetje asociaal.
2: Imani in vibe.
0: Wat ik wou zeggen, het feestje is natuurlijk hier helemaal begonnen. En ja, wat hoort er nou ook bij een feestje? Een goede DJ natuurlijk. En de DJ die hier bij mij is aangeschoven, die kent denk ik ondertussen wel elke club in Nederland. En waarschijnlijk ook wel daarbuiten. Hij gaat al aardig wat jaren mee in de scene. Dus give it up for Mr. Wonder.
3: De dinosaurus van de DJ's.
0: Ja, ben jij de dinosaurus, een soort fossiel die al 100 miljoen jaar meegaat?
3: Helemaal stroef, dosti, alles.
0: Oh nee!
3: Maar ik ben het.
0: Ja, je bent toch hier bij Funny. Ja, ben je toch nog wel een beetje hip dan, toch?
3: Ja.
0: Ja. Je moet er wel lang over nadenken.
3: Ja, ik zeg gewoon ja.
0: Volgens mij heb jij wel echt 100 levens gehad. Want volgens mij ben jij rapper geweest, vlogger, producer, DJ, ondernemer. Het houdt allemaal niet op. Maar je DJ-carrière is dus soort van begonnen met een DJ-workshop van Viva, heb ik begrepen. Hoe zit dat?
3: Klopt, helemaal. We waren altijd muziek aan het maken bij hem. En opnemen in de studio. En hij moest DJ-les geven. Op vinyl toen nog.
0: Oh, ja.
3: En toen zeiden wij van, hey, we gaan mee. En toen was ik DJ.
0: Dat is helemaal makkelijk gaaf, dat weet je. Ja, je bent gewoon één les, je bent gewoon DJ. Ja. I love that. Maar je kan dus ook op vinyl draaien.
3: Ik kan ook op vinyl draaien. Ik kan het, denk ik, nu niet meer heel goed. Mm-hmm. Maar ik weet wel hoe het moet.
0: Ah, dus dan ben je wel een certified DJ, ik zeg eerlijk.
3: Yes.
0: Dan ben je wel echt een certified. Ja. En je hebt dus ook wel echt legendary tunes uitgebracht. Zoals deze bijvoorbeeld. Young

0: wat is de allereerste track die jij hebt uitgebracht?
1: De allereerste was een edit of remix, hoe je dat wil noemen, van Vast Bezig. Een van die guys had toen een DM gestuurd van, hey, kan je deze tune draaien? Toen zei ik, hey, je moet er eigenlijk een soort van Moombaton iets onder gooien.
0: Ja, ja.
1: En dat was Vast Bezig Borroman.
0: Oeh.
1: Samen met DJ Tenko.
0: Die heb ik hier liggen.
2: Als we

0: Wist je dat Vals Bezig zo meteen hier ook langskomt?
1: Nee joh.
0: Ja, ik zweer het. Hebben zij deze tune, zij weten dus van deze tune?
1: Zij weten 100% van deze tune.
0: Nou, dit is helemaal meant to be.
1: Hé, ik zeg je, de sterren staan gelijk. Het voelt allemaal goed.
0: Ja.
1: Ik zeg je eerlijk, de vibe is hier.
0: Toch? Ik denk dat we zo meteen hun ook even gewoon die tune nog even moeten gaan laten
1: horen. Zeg dat ze het live moeten doen.
0: Ja, dat zou iconic zijn. Hé, hey, maar je bent dus echt een duizendpoot. Zo meteen ga jij een setje voor ons draaien hier.
1: Als het mag.
0: Dat mag van mij. Ik heb hartstikke veel zin in. Wat kunnen we daar een beetje van verwachten?
1: Ja, een beetje zoals mijn leven is geweest, hè? Van alles wat.
0: Oké, van alles wat. Nou, dus je houdt het nog even spannend, mysterieus. Nou, I love it. Ik heb er helemaal zin in. Zometeen dus Mr. Wonder in the mix. En dat belooft dus een hele gezellige boel te worden in ieder geval. Eerst draai ik nog even een show voor jou. Willy Willy.

0: slaapliedje of zo. Maar dat is natuurlijk niet wat wij gaan doen, want het is zaterdagavond.
1: Funic, Ibadi invites.
0: We gaan juist even de energielevels even omhoog gooien. Ik ben hier met Mr. Wonder in the building. Hij

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel FunnyX Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: FunnyX Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/festival.
2: Imani. En je bent nog steeds ingetuned bij het allergezelligste feestje op Phonics. Zometeen hoor je KM en Idali met Ben Dova.

0: Heb jij nou gisteren te diep in het glaasje gekeken? Geen stress, cause I got you. Ibani invites. Het feestje is nog helemaal gaande. Dit uur gaan we ook nog lekker door. En ja, weet je, het kan zomaar zijn dat je vanavond denkt van... ik heb een leuke planning en daar horen natuurlijk wat drankjes bij. En die drankjes die zijn natuurlijk hartstikke leuk. Totdat je de volgende ochtend wakker wordt met knallende hoofdpijn. En helemaal uitgedroogd. Ja, ik kan je vertellen, ik weet er alles over. Ik had het vanochtend nog. Maar ik heb misschien wel een goede oplossing voor je. Want ik zat dus even te scrollen op TikTok. En toen kwam ik dus deze tip tegen.
1: Ga jij vanavond weer suipen, net zoals ik. Want het is weer weekend. En wil jij geen kater? Drink dan 1 tot 3 slokken smuluiensap voordat je gaat slapen. En waarom nou smuluiensap? Het zout en de elektrolyten die hierin zitten vullen jouw vocht supersnel weer aan. En het azijn hierin reset jouw maag, waardoor je ook nog minder misselijk wordt. Dus suipen dit, jongens.
0: Smuluiensap. Ik moet zeggen, ik wist niet eens dat dat een ding was. Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben dan wel weer zo freaky dat ik denk... dat klinkt zo vies nog eigenlijk niet. Ik hou best wel van uiensoep, dus uiensap? Ja, ik weet niet, het klinkt op zich wel ja, als een vibe die ik misschien maar een keer moet gaan uitproberen. Dus ja, als jij misschien denkt, ik heb misschien een betere tip dan smuluiensap... want ik kan me ook voorstellen dat je daar niet helemaal om staat te springen. Laat me dan even weten in de NPO Luister-app. Of een, stuur me even een gezellige spraakmemo, dat vind ik wel zo leuk.

0: Een glaasje uiensap tegen een kater. Word je daar een beetje warm van of hoe zit dat?
1: Funic, Imani invites.
0: Ik kwam namelijk een TikTok tegen waarin een meid dus zei van... ik heb de gouden tip tegen een kater. En dat is dus smuluiensap. Want daar zitten dus bepaalde zoutelementen en dingen in. Waardoor je dus weer helemaal top zou voelen. Ik moet zeggen, ik hou echt van ui. Ik vraag op mijn kapsalon extra rauwe ui. Groene ui, rode ui, witte ui. Ik vind het lekker. Uiensoep kan je me van wakker maken. Dus ik moet zeggen, ik wist niet van het bestaan van uiensap. Het klinkt me zo gek nog niet. Ik kan me wel voorstellen dat jij misschien denkt... gadverdamme Imani, mij echt niet bellen voor dat. Dus daarom vroeg ik jou of jij misschien een betere anti-kater tip had. Nou, Ronaldo die zei het volgende. Een dekentje pakken, om de wc heen liggen en het accepteren. Want dat werkt het beste. Ja, dat hoor ik op zich ook wel. Maggie of Maggie, misschien een blokje Maggie. Nee, sorry. Oh, erg. Oké. Bij de kruidvat heb je zakjes ORS, orale rehydratatiezouten. Nou, dat helpt dus om je vocht en elektrolyten aan te vullen. En geloof mij, ik heb de ergste katers ever en dit werkt voor mij. Ja, ik heb dus ook gehoord over die electrolytes. Ik heb het ook zelf wel eens gebruikt. Het schijnt dus ook als je dat voor het drinken neemt, dat je dan dus ook al heel veel kwaad aan het bestrijden bent. Dat je dan ook sowieso alweer wat frisser wakker wordt, want dan hou je dus vocht vast. Nou, Leo die zegt, ze zeggen dat het niet helpt, maar voor mij werkt gewoon een dikke vette kapsalon. Die hoor ik. Eerlijk, een kapsalon is gewoon healing. Vooral als je in Rotterdam bent. Jaffa. Maar soms, weet je toch, ga ik even naar de buren bij Coconut. Omdat Jaffa gewoon altijd zo fucking druk is. Oh. En straks schuiven mijn volgende gasten aan. En deze boys, die zijn denk ik ook wel echt niet vies van een feestje. Wie het zijn, als je hebt opgelet eerder, dan weet je wie. Maar ik hou het even spannend. Je hoort het.

MKM door je speakers. Je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invites. En zometeen gaan schuiven gezellig mijn volgende gasten aan. Wie dat zijn, hoor je zometeen. Nu Tyla en Sarah Larsson door je speaker.

0: Bo.
1: Welkom, boys.
2: Wagwan, animani.
1: Thank you. Altijd leuk als jullie er zijn, maar jullie zijn niet compleet, volgens mij.
2: Ja, vandaag zijn we echt vals en vergon.
1: Zo, jullie komen heel vals vandaag.
0: Ja, twee mans bezig.
1: Ook gezellig, toch?
0: Ja, zeker wel.
2: Sowieso. Maar als het goed is, de derde start in de lift. Dus,
0: We hebben laatkomers, hè.
1: Precies, hoort er ook bij, hè. Nou, Richie schrijft zo meteen gewoon gezellig aan.
2: Yes.
1: Maar ja, jullie zijn hier natuurlijk voor jullie track.
2: Yeah.
1: Is weer even een heerlijke clubtune, eigenlijk zoals we van jullie gewend zijn. Ik ben benieuwd, want jullie zijn natuurlijk met z'n drietjes, toch?
2: Vier.
1: Ja, ik zag opeens van toen, terwijl ik het zei, dacht ik, nee, dat klopt volgens mij niet. Ja, met z'n vieren. En hoe gaat dat dan? Is er dan iemand die dan met een idee komt van, boys, ik heb iets in mijn hoofd? Of hoe gaat het onderling bij jullie?
2: Ja, meestal is het gewoon vibe samen.
0: Beetje sparren.
2: Ja, en dan uiteindelijk, ja.
0: En dan, sparring. Boys, ik heb een idee.
2: Ja, toch?
0: Wat als we dit linken aan WK?
2: Toevallig deze sessie waren we ook live op TikTok of zo.
1: Mm-hmm.
2: En we zagen heel veel comments vanuit Duitsland, Colombia. Dus die bal was al binnen als het ware. Snap je? Toen hadden we al gescoord, toen we dat zagen, was het al.
1: Letterlijk, de bal was binnen. Jullie hadden gescoord. Ja, ik zie wat jullie doen. En jullie hebben dan ook in die track over bad girls van Suriname, Curaçao, noem maar op. Maar als jullie nou echt zouden moeten kiezen, welk land heeft nou echt de mooiste vrouwen volgens jullie?
2: Ik ga je eerlijk zeggen, ik kan daar nog niet over uitspreken.
1: Je hebt ze nog niet van elk land gezien.
2: Daarom, ja toch.
0: Oké, maar wacht. Waar komt Rihanna vandaan?
2: Rihanna Barbados. Barbados. Kijk, ik geloof dat je sowieso overal op de wereld mooie vrouwen hebt.
0: Zeker wel.
2: Alle vrouwen zijn mooi op hun eigen manier sowieso.
1: Klak het.
2: Maar ik weet niet. Ik denk, ik moet meer zien van de wereld. Maar voor nu sowieso Suriname, als ik het mag zeggen.
0: 100%.
2: Curaçao.
1: Dat is wel een safe antwoord. Nou, Richie, jij bent ondertussen gezellig
3: aangesproken. Klak het. Ik ben er, hoor.
1: Klak het.
3: Ja, ik kan pas bezig niet laten zo, hè.
1: Ja, bijna had je ons wel gelaten hier zo.
3: Nee, toch, kan sprinten snel.
1: Hater, nou dan ga ik gelijk. Ik ga je gelijk dan even een hete vraag stellen.
3: Zie.
1: Want ja, jullie hebben het in die tune. Ik vroeg het net al aan jouw mede-collega's. Hebben jullie het over bad girls, Curaçao, Suriname, dit, dat?
3: Ja, toch.
1: Waar komen de mooiste vrouwen vandaan volgens
3: overal.
1: Jou? Jullie geven allemaal zo'n politiek correct antwoord.
2: Bad girls everywhere.
3: Kijk, overal heb je gewoon, ja, op elke pad past dat deksel, hè. Maar kijk, weet je wat het ook is? Iedereen heeft ook gewoon zijn smaak, weet je.
1: Ja, maar en, je hebt geen specifieke smaak.
3: Nou, als ik moet zeggen, dan moet ik wel zeggen Suriname, hoor.
1: Oh, oké.
3: Maar ik zeg je ook Dominicanen, Trinidad. Ja, gewoon die...
0: Train.
3: Hoe zeg je dat dan?
2: Trinidad.
3: Oh, Trinidad. Oké, Trinidad.
2: Trinidad.
3: Ja, dat. Ja, die kan, weet je.
1: Oh, nou, het klinkt goed. Het klinkt wel alsof jullie misschien dus ruzie kunnen krijgen over een vrouw. Want jullie hebben wel een beetje dezelfde types dus, als
0: nou,
1: ik het zo
0: ruzie
1: hoor.
0: Niet. Nee? Zeker niet.
1: Dat niet. Gelukkig. Dan zijn jullie niet vals bezig.
2: Nee. Ja, altijd.
1: Love to see it.
2: Ja.
1: Hey, maar jullie hebben dus dit jaar al 4 singles uitgebracht. Is het niet even tijd voor een album dan anders?
2: Zal je wel zeggen eigenlijk, dat is wel een goede vraag.
1: Ik zet je op iets, hè? Maar dat is nog niet iets waar jullie over aan het converseren zijn in de studio.
2: Ja, zeker wel. Voor nu willen we gewoon meer geluid maken eigenlijk. Nog meer, vraag creëren.
1: Ja, momentum opbouwen.
2: Juist, en vanuit daar gewoon... Bossen gewoon.
3: Kapot maken.
2: Dus deze dag was hij met veel dingen bezig. We willen ook een eigen... ik kan niet te veel.
1: Zeg het!
3: Gooi hem.
1: Een eigen wat?
2: Concert willen we ook doen. Is ook al in de opbouw.
1: Wauw,
2: waar? Zijn we echt bezig met... Waar?
1: Mm-hmm.
2: Amsterdam, thuisbasis.
0: Oké.
2: Ja, toch? Ja.
1: Moet!
2: Thuisbasis. Maar we willen gewoon een community creëren, snap je? En vanuit daar echt de old ship. Ja, sorry. Terugbrengen.
1: Mag gewoon. Je mag gewoon zeggen hier, hoor.
2: Sorry, kinders.
1: Dit is funny.
0: Dit is de bub-tijd.
1: Kinderen liggen in bed. Helemaal prima. Oké, maar dus in ieder geval dus exciting things die er aankomen. Ja,
2: zeker.
1: I love it. En jullie zijn hartstikke goed bezig, want jullie zijn afgelopen tijd al een aantal keer langsgekomen. Dus dat betekent dat we consistent zijn, toch?
2: Ja. Dat is het best, man.
1: Hey, zometeen ga ik gezellig met jullie verder kletsen. Maar we gaan eerst jullie nieuwe tune draaien. Wie kondigt hem aan?
0: Deze is voor alle mooie vrouwen.
2: But
0: in de hele wereld eigenlijk, man.
2: Everywhere. Iedereen. Around the world. Wow.

0: steeds bij mij hier in de studio.
1: Yes.
0: Ja, we hadden het er net al over. Jullie houden van vrouwen uit elk continent, elk werelddeel. Luisteren jullie ook een beetje naar muziek uit heel de wereld?
1: Zeker.
2: Ja.
0: Oké, ik dacht, ik ga even testen wat met jullie kennis zit.
1: Okay.
0: Ik heb hier 3 tracks, dus je weet toch... Ik dacht dan 1 track voor iedereen, maar we gaan kijken hoe het gaat, want ik ga het laten horen en eigenlijk moeten jullie dus raden uit welk land het komt.
1: Okay.
0: Degene die het denkt te weten mag zijn naam roepen en dan gaan we kijken of iemand er met de overwinning vandoor gaat. Of jullie echt zo continental zijn als dat jullie in die tune zeggen.
1: Let's go.
0: Oké, zijn jullie ready?
1: Yes, zeker.
0: Oké, dan komt de eerste tune.

0: Oké, 1, 2, 3. Mexico.
1: Ik dacht ook Mexico.
2: Ik dacht Dominicaanse Republiek.
3: Oh!
2: Nee, Santo Domingo.
0: Of Cuba.
3: Oh!
2: Of,
3: nee.
0: Of Capo, hè? We gaan iets Capo. Capo?
3: Nee! Het is Ghana!
0: Nee.
3: Het gaat crazy. Ja, dit is dus. Heet Iron Boy. Ja, de naam ga ik niet goed uitspreken, denk ik. Amakje Dede of zo? Ik ga nu, denk ik, gecanceld worden door iemand. Maar ja, Ghana, guys. Dus ja. Alle drie fout.
2: Crazy.
3: Ja, gaan we kijken of het met de volgende beter gaat. Is hij hier? Oh nee, ik heb de verkeerde. Jullie hebben het helemaal. Iemand heeft het wel goed gezegd. Ik heb hier de verkeerde volgorde.
2: Oh, ik...
3: Ja, Curaçao.
1: Oh ja, Cura. Ja, ik zei Cura.
3: Iemand zei het. Ja. Nou, Gino, 1 punt voor jou.
1: Ding, ding, ding, ding, ding.
3: Ik moet naar huis. Oké, de volgende.

0: wordt nu gaan.
1: Dit is inderdaad Cabo. Dit voor jou.
2: Ring, ring, ring.
1: En we worden over 10 seconden eruit gegooid.
0: Ja, ja, kom snel.
1: En dat betekent dus wel dat Jimmy gewonnen heeft.
0: Oh, ja, aangemaakt.
1: Dat is wel goed.
3: Ik ook niet maar.
1: Shout-out naar jullie.
0: Maar ja, lekker man.
1: En bedankt voor het komen, guys.
0: Thank you, thank you, thank you, thank you.

0: nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
2: It's Complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Deze zomer.

sip my sip.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Wil jij deze zomer?

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer?

festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar phonics.nl/festival en fix je FOMO met de Phonics Festipass.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/festivals.